kan een hoort jeder tier mes persoonlich. Van de ocean dag verwolt de grote betriebe manchmal duizende tieren bloß met computers. De techniek helpt, tijd te sporen, krankheden te controleren, handel te erleichteren en te onderschoven dat niet zoveel verlusten geeft. Doch de grondvrouw is de zelfs gebleven als die verduizende jaren. Wint tier je heert wem? Mo de antwoord daarop heeft zich veranderd. Van oorschnitt im oor, bette in bran, en ook van de ocean dag bet elektronische chips en satellieten. De geschicht van de tiermarkierung vertelt ons de weens niet meer bloos van Rinder, zij vertelt ons ook van wel mensen geleerd hand Ordnung, Kontrolle en Eversicht te kriegen in immer geratere Feuherde.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Nebuchadnezzar waar een droom oude een visioen had, wat hem zeer aangeriepen deed. Vandaar waar we zijn dat Nebuchadnezzar zijn droom vertaald, Jerozos hem den gedreemd had. Dan weer waar we zijn dat hij Daniel liet roepen om den droom waar te dienen. Ik geloof dat nu waar een aangeschaald te blijven om te zijn, waar vandaar ook waar dat heil en Christus wordt klaar gemerkt, waar we kunnen een nieuw leven hebben, weten dat we geraad zijn van onze zendenschuld. Heer, ik dank die waar voor de Bibel en bid dat u dien woord waar mocht rijkelijk zijn te jede persoon wat er aangeschaald heeft. Amen. Hier is waar met u, prediker Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, von da kommen wir weiter in das vierte Kapitel in das Daniel-Buch. Jedes Kapitel in das Daniel-Buch ist ein wichtiges Kapitel. In das Kapitel wird uns noch ein Traum vorgestellt worden, dort Nebuchadnezzar gedreht hat. Dit wäre ein Traum von einem großen Baum, den durchgeschnitten wird, über dem sein Stäbe eine Erde geloten wird. Dies Traum troubelt Nebuchadnezzar sehr und seine weise Männer kunnen niet uitleren wat zijn droom meent. Wat we hier in dat vierde kapitel beschreven hebben, is wat Nebuchadnezzar Lothar vertaalt van zijn ervaring. Hier weer waren een verhältnis hoe God zijn dene Daniel brugge deed, dem tjenig weten te Lothar wat met aan passeren wordt. Daniel, dat vierde kapitel, de tiende betrofte vers. Nu dan, dit werden de gedanken en mijn kap als ik op mijn bad lag. Ik checkt en zei hem al, dat weer een boom en een met van de eerd, en dat weer een zeer hoge boom. De boom was groot en wat sterk, en de hecht weer zo hoog als de hemel, en dat kon van de enge van de welt te zijn zijn. De bladen van den boom weer de stroom, en die houdt veel vrucht, en daar weer genoeg eten voor alle. De tieren op dat vlek vangen schoten onder den boom, en de vegel en de hemel worden aan de oosten van de boom beschutst, en alle levende creaturen kregen noring van de boom. Dit weer dat eerste poort van Nebuchadnezzar zijn droom. De droom had een bijzondere mening, en Nebuchadnezzar wist dat, en wil weten wat dat meent. Nebuchadnezzar beveelt dat zijn heksmeester en de mannen met veel wijsheid nu aan komen zullen, zodat ze aan de mening van zijn droom geven kunnen. Door die tijd deed hij dat in een andere weg aanreden als hij dat in dat tweede kapitel gedaan had. In dat tweede kapitel leidt hij aan niet weten wat zijn droom weer was. Maar in dat vierde kapitel geeft hij aan wat zijn droom weer was. Daarna kunnen zij aan niet de erklaring daarvan geven. Dan roept Nebuchadnezzar Daniel en vertaalt aan den droom. Zoals we al in dit kapitel gezien hebben, Nebuchadnezzar vertelt ons van de droom nadat dat hij zijn ervaring wegen zijn droom had gehad. Maar hij vangt zijn geschicht aan van die tijd aan als hij den droom had. God wil durch een droom zijn willen en ook zijn warning geven zodat mensen zich reed maken kunnen voor wat God doen wil. Nu hebben we aan God zijn woord wat we weten zullen. De Heer Jezus kwam, zodat hij zijn willen aangeven kon, ons van de zonde te raden. God wordt mensen nu en verschillende wegen leiden, maar dat wordt immer met zijn woord stemmen, dat hij ons gegeven heeft. Nu de 13e met 15e vers in het vierde kapitel. En de gedanken van mijn kap, als ik op mijn bad lag, checkte ik en zei, een engel wachtte, een heilige, kwam van hemel. Hij roept luid en zegt, heeft den boom dol en schniet de aaste af, streept de bladen af en verstrijd dat vrucht ervan, laat de wilde tieren van de onje wegrennen en de vegel van zijn aaste. Ober laat den stubbe en de eerd blijven met de wartelen, met een sponsel van ijzer en messing door hem en dat niet gras en vlek en laat hem met den duif van hemel derg genaad zinnen. En lood aan met de tieren en dat gras van dat vlek zinnen. De droom die Nebuchadnezzar dreemt, had met een zeer grote boom te doen. en de Bijbel wordt een boom en verschillende weer vergesteld. Dat kan een beeld zijn van een nation, zoals dat in Jeremia 17 afgebeeld is, en ook in Jesaja 56, en dan ook in Hezekiel het 31ste kapitel beschreven is. En Matthäus 13 wordt het Christentum als een zaampboom vergesteld. De Israël-nation wordt als een eikboom vergesteld, en de Grieken of de Heiden als een wilde eikboom oost, en rijmen dat af de kapitel. En in eerste psalm, de derde vers, wordt de gerechte mens zoals een boom bij water beschreven. Hier in dit vierde kapitel, in Daniel, wordt een man, Nebuchadnezzar eerstens, en dan zijn Königreich, als een grote boom vergesteld. De grote boom wordt doorgeheft worden, de asten worden afgesneden worden, en de bladen en de vrucht verstrijd. Over de stammen en wortelen worden in eer blijven. We zien ook dat dit wordt niet van mensen gedaan worden. Een engel wachtte, wordt dit voor zich brengen. God heeft een gerechtsdag aangediend, van alle nationen en alle mensen een rekening geven moeten van wat ze met ihre tijd op deze eerd gedaan hebben. Dat wordt niet dezelfde dag zijn voor allen. Christen worden ver dem Herr Jezus zijn rechterstoel komen, nadat dat Christus voor zijn gemeente komen is. Dat wordt niet wegen de raden zijn, op bewegen wat wij met ons leven hier op eerd gedaan hebben als Christen heet dat. Dat God het wordt beloond worden, en dat wat Christus niet geëerd heeft, wordt verbrand worden. 1 Korinther, de 3e kapitel, 9 bij 15e vers, lees wie dit. Dan wie zijn God zijn metarbeider, je zijn God zijn eikenwerk, je zijn God zijn boe. No God zijn genoeg die mij gegeven is, ha ik den grond gelijk zoals een wijze boemeester, over een andere boet door en op. Ob er lot en jeder een verzichtig zijn en woe hij daarboven boet. Dan een andere grond kan geen leie boete den die al je lijkt is, en dat is Jezus Christus. Nu, wanneer iemand op dit grond boet met geld, zilver, chestelijke steenen, hout, hei, stapel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een boord worden. Dan de dag wordt dat de vier op een boord maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewijzen wat het is. Wanneer dat wat hij op den grond geboet heeft bestonden wordt, dan wordt aan beloond worden. Wanneer iemand zijn werk verbrennen wordt, wordt hij schulden lieden, over hij zelfs wordt zelig worden, dat zoals dat vier. Dat zijn strenge weer. Dat zal ons aansparen, voor ons Herr Jezus en zijn eer vlietig zijn en God zijn arbeid. Nationen en de mensen van de nationen worden voor Christus stonen en zonen die geraakt zijn worden en de Heer zijn Königreich en nengonen. Al de godlozen worden ook voor God stonen. Op een boring tot 20e kapitel, de 11e en 12e vers, maken dat klaar. Hoe dat zegt, en ik zag een grote witte troon, ook dem die daar boven zat, van wem de hemel en de eerd wegvlogen en niet meer te vangen waren. En ik zag de doden, klein en groot, voor de troon stonen. Een beker wordt opgemaakt. En nog een boek wordt opgemaakt. En dat is dat levensboek. En de doden worden gerecht naar hun woorden, zoals het in de beker geschreven werd. Hun namen worden niet in de lam zijn boek te vinden zijn. En ze worden van God weggeschikt worden, eeuwig in de haal te zijn. God heeft de macht, mensen en Königreichs op te stalen en ook dood te rieten. God is over alles en wordt doen wat aan eer brengen wordt. 16e en 17e vers. Laat zijn hart wechselen, zodat het niet meer een mensenhart is, en laat aan een tierenhart gegeven worden, en laat 7 jaar even aan komen. Dit oordeel komt tegen den besluit van den engel Wachter. En de entschluss is de bevel van den Heiliger, zodat zonen die leven weten mochten dat de Allerhechtste even mensenrijkdommen regeert en geeft dat tot wem hij wil. En stelt de geringste van mensen op even den. De boom wordt nu zo beschreven als een man, en dem wat zo als een tieren hoort, gejeeft worden. We worden zien dat dit Nebuchadnezzar hem zijn houd. Dat reed hier ook van engel wachter en de heilje. Gaat zien het tjenge worden tot die de heilje genaamd. Over dat wordt hier niet zo gebruikt. De engel en hemel zendt gaat zien het deine. De doen wat God van aan verlangt. De zendt wachter over de zaken die met mensen te doen hebben. En hoe God zijn opzicht over deze wereld uitgedrocht wordt. In Hebreeën, het eerste kapitel, de 13e en 14e vers, zegt de schrijver dit. Over te wonen van de engel heeft hij jemels gezegd, zet hier bij mijn rechterhand, wat ik dien vriend, die toen de voetbank mocht worden. Zend in niet alle deinende jester, die geschikt zijn tot deine, wegen den de boot zeligheid overworden. God schickt seine Engel, zodat ze even de gerechte apostel kennen, en den zo dienen als God dat bestemd heeft. Hij wordt den ook brukken mensen en nationen te strofen. En Hezekiah zijn koninkrijk, even Juda, tjemen Engel en moek 185.000 soldaten en de Assyrien armee dood, wils ze God veracht houden. Engel weichter donen wat God van aan verlangt. De beschutzen zijn tjenge en de brengen ook stroof, waar dat nodig is. Daar zijn ook deze geesten die ongezoten zijn macht zijn. De worden godloosigheid drieven, zij doen wat de dievel van aan verlangt. En de tijd als Jezus op de eerd weer, waren daar veel mensen die van deze geesten bezeten werden. Jezus heilde den, zodat de deze geesten niet langer de macht even aanhouden. Hoeveel door nu zijn die van deze geesten bezeten zijn, waar we niemals weten kennen. Jezus heeft even de dievel gewonnen, en wie kennen van zijn macht, en de deze geesten er een macht wegkomen. Over dat kan bloos, dacht hem Herr Jezus in de volmacht passeren. De schrift geeft ons rood, hoe we den gewenst kennen hebben. Hier zijn meerdere vaders, die ons helpen kennen tegen de dievel, en zijn deze geesten te stonen. Eerstens Epheser 4, 26 en 27. Ziet oorlijk, of bedoelt niet zindje doorbij. Laat de zon niet op je oorlijk doorgaan. Geef dem dievel geen plaats. We kennen tegen de zin en godloosheid en oorlijk reden, of we moeten ook wat daarwegen doen, zodat het niet in even hand neemt. En Jacobus 4, 6 tot 7 vers, zegt het over hij geeft de gratere genoeg. Daarom zegt hij, God stalt zich de stalte jegen aan, over de deemietje geeft hij genoeg. Daarom ziet God aan je doen, over stalt junt jegen de dievel. Dan wordt hij van junt meegranen. En dan ook 1 Petrus 5, 6 tot 9. Daarom deemietig junt aan je God zien in je woltje hand, dat hij junt te rechte tijd neigt hebben kan. Schmied al jene zorg op aan, wie's arm mag dat neue scheid, wie jun dat jeet. Ziet nichter, ziet wakker, wie's jun vindt de dievel, zo als een brallende lijf, rant ram en ziet wem hij te rieten kon. Dem mag je waarde stonen, vals dem geloven. Wie's je weten dat jene brede en de welt, dat zelf je lieden derg kunnen worden. De Heer weet wat op deze eerd ver jeet. Psalm 139 vertaalt ons dat we kennen nog niet gaan gaan, wo we van dem Herr wegkomen kennen. Dat zal voor dem Trist een grote troost zijn. Voor zonen die in ihre Sünde aanhullen willen, zal dat een grote warning zijn. Een mens die dit programma heet, mocht vielleicht vragen, hoe kan ik van mijn Sünde loskomen? Eerst moet je toestonen dat du een Sünder bist. Römer 3, 23 zegt, wils alle man haft gezindig en zijn kortje komen aan God zijn herrlichkeit. De Heer Jezus is voor die gestorven en haft voor die zinde betoeld. Hij wil die vergeven, jeren en die wonen. Römer 6, 23 zegt, dan dat loon dat de zin toelt als de dood. Ober, God zijn goof, is dat eeuwig leven der Jezus Christus ons Heer. Du kannst het persoonlijk maken, want du God zijn goof annehmen wirst. Johannes 1, 12 en 13 sagt, aber all die am annehmen, jef hij dat Reich Gott seine Tjenge te heten, die nicht von Blut und nicht aus Fleischlichkeit verlangen und nicht aus dem Mann sein wollen, aber von Gott geboren sind. Wenn du dort was tun, dann kannst du auch durch den Herr Jesus über den Diebel in seine Bösegeister, den ihr wünscht haben.

Nu de 18e vers in dat vierde kapitel. Dit is de droom den ik tegen Nebuchadnezzar gezien ha. Nu dan, du, Belteshazzar, geef mij de uitklaring. Wees tjene van de wijze mannen en mijn tjenekrijk, tjene mij de uitklaring bekend maken. Ober du kanst dat doen, dan een juist van de heilige God, SND. Nebuchadnezzar had nu zijn droom ten tweede maal vertaald. Eerst had hij zijn beambte dem droom vertaald, aber zij kunnen hem niet de mening geven. Dan roept hij Daniel aan hen en vertaalt hem den droom. Van des vaars is dat duidelijk dat Nebuchadnezzar een grote toevertrouwen had aan Daniel. Hij wist dat Daniel een wijsheid had dat niet van mensen weer, aber van God. Nebuchadnezzar dacht vielleicht dat de levende God bloos een andere afgod weer, aber hij wordt bloed uitvingen. Dat de levende God de volmacht houdt over alles. God kan irgendwem even nationen stalen, wem hij wil, en brengt erop, wem hij wil. God bracht Nebuchadnezzar den droom om te wijzen dat God de volmacht houdt over alles en allemaal, en dat hij de stalte doorbrengen wordt. Daar is nog een andere zaak die hier heeft is te verstaan. Wanneer we aan de 17e vers lezen dat de Heer God even mensenrechten op de aarde geeft, dan moeten we in betracht nemen dat het ons land ook hem zijn heeft. In Rijmer 13:1 lezen we deze weer die Paulus schreef. Laat alle man de regering ongedaan zijn die even aanhaast. Dan door is geen regering die niet van God is, en die door zendt van God bestedigd. Dit zegt niet dat alle regeren gereicht en goed worden zijn. God heeft de regeringen bestedigd dat die goed het belonen worden en dat bij het stroffen worden. God is de Heer over alles en stelt je wisse regeren op en brengt den ook rof. Regeren worden met de ver God een rekening geven van hoe ze regeert ha. Zoals wie verheer al gezegd ha. Wanneer een regering een bevel geeft dat je geen dood is wat God gezegd heeft, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. En andere zaken zullen we ongedaan zijn. En daardoor worden we God eren en verheerlijken. Nu de 19e bij 22e vers. Dan weer Daniel, dem zijn naam Belteshazzar is, een stout verdutst. En zijn gedanken deden aan plagen. De tjenig antwoord aan en zei: Belteshazzar, laat den droom en de uitklaring daarvan die niet plagen. Belteshazzar antwoordde en zei: Mijn Heer, mocht die droom te zonen zijn die die hossen, en die uitklaring te dienen vind. De boom, den du zaagst, die groot en sterk was, dem zijn hecht wat in hemel reikt, en den de ganze welt zenden kon, dem zijn blede stroom weer, en veel vrucht had, en dat voor alle noring weer, en je wem de tieren van de weid woonde, en de vegel in den hemel, en de oosterwunder. Dat bist du, o tjenig, dan du bist beriemd en streng geworden, en die nemen daastigheid is groot geworden, en reikt bij den hemel, en in de haarschaft bij dat eng van eerd. Wat Daniel van Nebuchadnezzar heerd, als aan de droom vertaald wordt, geef aan zeer aan. De eerste droom hoeft Nebuchadnezzar zeer hoog, wils hij dat kap van goud weer en dat gestald. Des droom bracht Nebuchadnezzar zeer leeg. Daniel had een wichtig ambt en Nebuchadnezzar zijn tjenigrijk en zijn weer een vriend. Daniel weer aanwellig de mening te erklaren, aber hij moest gehoorzaam zijn aan God. Hij wordt Nebuchadnezzar de waarheid geven, aber dat ging hem niet zeer schijn. Daniel wie ze zond en leeftelijk als hij kan zijn, als hij dem tjenig de uitklaring van den droom geeft. Hij wenst zich dat de droom leven van Nebuchadnezzar zijn vriend mocht zijn als dat het van zijn tjenig weer. Over de tjenig sprook Daniel motto dat hij de uitklaring niet terughouden zal. De boom die Nebuchadnezzar gezien had en zijn droom weer een beeld van Nebuchadnezzar zelfs. Hij weer de tjenig even een tjenigrijk die over de ganse welt gespreid weer. Veel landen en mensen werden afhankelijk van hem. We kunnen ons vielleicht denken hoe schwer dat voor Daniel weer, dem tjenig zonen nog recht te brengen,
dat van God zijn oordeel red. We moeten hier ook behouden dat de tjenig dit beschreven deed nadem dat dit passiert. Hij geeft deze geschichte al die mensen en zijn tjenigrijk. Hij deed dat zo dat ze alle weten zullen dat de allerhoogste God in hemel zo deed als aan dat geveld. Alle mensen zullen zich voor de levende God bergen en aan de eer en heerlijkheid geven. Dan heb ik het niet zo vertaald hoe de Heer God aan de mietje deed, maar hij toestonden wordt dat God over de nationen van de wereld regeren deed. Dat is nodig dat wij dat ook toestonden. Hoe zou we dit in ons leven aanwenden? Nou, dat verhält zich op de totsach of du een Christ bist oder nach in deine Sünde leefst. Wann wir dem Herr Jesus aus ans Heiland angenommen haben, dann bringt diese Schrift und Daniel uns ein großer Trost. Wis Gott eben alles regiert, weet hij krijgt wat in de Welt verjet, en door es nisch dat arm eben rauschen kon. En Gott sei Dank dafür, meer als dort. Gott wordt de Sache op deze Erde en ook im Himmel so direkte dat de Sinnwelle erfüllen worden. Sogar so eine Sache, die wir nicht verstanden kennen. En die wie denken als zum Schulden sind, kan hij brukken zodat die arm eer brengen worden en voor ons goed worden zijn. Dit is wat we in Rijmen 8, 27 en 28 lezen. En die aan zijn harte ongezicht weet wat hem juist zijn zin is, dan hij bidt van de heilige naar God zijn willen. We weten ober dat alles toop arbeid de dead zum goede voor den die God leef hebben, die naar God zijn ziel beroepen zijn. En dan 1 Korinthe, dat 10e kapitel, en de 13e vers zegt, daar is nog geen verzekering even te komen, buiten zijn wat alle man met bekend is. Ober God is true, en wordt niet toelaten, dat je zullen hem later verzacht worden, als je verdragen kennen, en wordt met die verzekering een weich maken, zodat je daaruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wann du aber nicht bekeerd bist, mein Freund, dann ist dort eine ganz andere Sache. Gott ist über alles. Hij ist der Regierer. Hij ist der Rechter. Hij weet wer am angeheert. Und bloß Söhne, die dem Herr Jesus angenommen haben, gehören am an. 2. Timotheus, der 2. Kapitel, 19. Vers, sagt, ob Gott sie

De profetieën op den helden Jezus. Deze vers, wat we hier lezen gaan in Johannes, die wies ons op den helden Jezus. En we voet de nächste vers lezen in 39, die zegt dat, das sagte er aber van den Geist, welke empfangen sollen, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jezus war noch nicht verklärt. Also, wie als Brüder und Schwestern, dat we den helden Jezus hebben, wie zouden een gewissheid hebben van mij wat ook wel uitkomt voor anderen in zeeën hebben. Eigenlijk zo is het zo zelfverständlich geschreven, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ik mag ons einfach toeroeden en ons vragen, wat kan ik doen dat uit mijn leven, uit mijn körper, met dat wat ik leef, dat wat ik doe, en zien als voor de mensen rond mij. Het einfachste je zegt als zo on Jezus leven als de schrift zegt. Deze vrede zelfs te hebben en deze erkenning zelfs te beleefd hebben en immer fresh ons opmutteren en dat wat we dat ook beleefd hebben, dat ik zijn door je nu die raad, wo ik niet weer, geen weer had, ik weer eigenlijk verdomd. Ik wil verdammt, ik zal verloren gaan. En nu, een kind Gottes geraad, en God wil mij in zijn rug brengen. Dat zal mij de vrijheid geven. En dat zeg ik, dan wil ik ook deze vrijheid uitstromen. En dan worden ook vele woorden in je deel komen, waar we worden en anderen te zien zijn. Ik mag nog met ons allen te beten. Herr Jezus, we danken die dat du in deze wereld gekomen bent. Herr, we danken die voor die woord. Dat we erkennen kunnen, wil we aan die leven zijn. Dat we alleen door je nu geraad zijn, dat du de Heer bent, dat er geen andere is, dat du de Einzige bent, en dat du zelfs God bent, dat de zeeën geeft, en dat du zoveel meer geeft, dat we kunnen een zeeën zijn van onze omgeving, van onze families. Herr Jezus, ik bid dat du in iedereen een van die we zeeën, dat we veel meer hebben als voor onszelf, dat we een en den anderen ook kunnen zeeën zijn. Amen.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Welkom ter op programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo mamas en al die toehaartje. Dank zijn voor je aanschouwen te dessen Mam te Mam program. Ik zie Maria Friesen met Jean Tia van Deel en ik hoop je hand wat zo wiet en zaa gouden op praalmo naar je hoort. We gaan de laatste podeel al nog veel regen gehoord. Oba dat neem ik al veel leven als Israël of Schnee. En ze stel op Engels voor een zang. April showers bring May flowers. Zodat de regen in april brengt je de bloemen in de maimonet. En dat zijn ik al rijd voor de schmakke klieren. Dat kan een nieuw al zijn dat het ontvangt alle wegen te blijven. En kleine knappes komen aan de boom noen en zo wat. En we gaan aan ons hof al een paar planten voor al ontvang op te komen. En een vreed zich al zaaien door touw. En een heinetsle wat in mij komt, is je mutterstaar. En zo mij ook het dit moe een beetje toe reden bijzonder wel. Mam te mam program is je bijzonder voor de mamas. Oba vlieg een beetje te de mamas reden en denken houden wo wertvoll die zijn en wo wichtig door is al die dingen wat een mama deed. En ook wo wichtig door is dat een mama voor zichzelf ook zorgen deed, während ze ihre kinder zorgen deed en eind optragen deed. Mijn monat is ook de Maternal Mental Health Awareness Monat. En deze week bijzonder streven verschiedenste steden om zeer bewustheid te brengen over maternal mental health, zodat moet je zoveel voor mamas, bijzonder de zwangertijd, dat de om ihre nerven zorgen doen, ihre mentale gezondheid. So, verschiedenste steden die doen je dessen dag te zien zaten en die proven veel beleer te aanbieden en veel bewustheid te brengen om dessen thema. Wilse das zeer wichtig dat wie nu onze mamas abhossen doen, dat wie een onder unge staten doen en uithalpen doen. Waarom is dit zo wichtig? Wel, wanneer een duur zo reich nandenken deed, wanneer de mama halpen kon, duur kon een de babes halpen, de kinder halpen, en den ganzen Familie halten. In all de verschiedenste Länder, nicht bloß Knorra, nicht bloß mank Dietsche, aber in all de Länder mank all de verschiedenste Kulturen und so wort, du san je so viel aus eint, uit alle fief nie Mames, wo derch ungesarten Nerventrubbel en mentalische Gesundheitproblemen derch gun. Mes ama oder ihre Mool amuls gun se dort derch un dort werat anwohrendet, un dort se haupte verkrien, un einje Mool du derch haftet seie trüje en leveslang utvorn verbär de Mama en de Kind. So dort das seie wichtig dort wieder am Reden daun, dort wie anse Geschichten matteilen daun, ver de janje wird flech schwore Tiden san derche gun en dort aber han seie versick gehauen, wils einje Mool kann nicht bloß so sein, dass einer so denkt, dass, ist nicht so schwer, wo einer sich dort, glauben der dort ist. Oder vielleicht denkt einer so, dass der Nächste einem Wort, rechnen dürfen, oder so denken, dass einer nicht eine gute Mama ist, oder wie schämen uns, dem nur halb siegen, oder nur halb frieren. Und das ist so, dass frühest von jeder Kultur, wo immer alle die haben, wenn die einmal Mama waren, du nur aus der Recke Menschen sind, oder aus der Arme sind, du nur aus de witte Menschen sind, oder schwarte, oder wo immer. Wir haben all die Gelegenheit, dort wir können Nerventrubbel kriegen, und mentalische Gesundheitenprobleme haben, während den Zeit, wo wir Babys haben, und kleine Kinder proben abzutragen. Wir machen sein, unsere Sendung zu anderen um diese Sache. Und eine Wurzeln Dollar so denken, dort du keine Gesundheit hast, ohne mentalische Gesundheit. Dort mentalische Gesundheit ist krank so wichtig als die körperliche Gesundheit. Und wenn einer nu wird auf einem strübeln mit einem sein Körper, vielleicht hat einer Entzündung, wird einer erneut krank, hat einer ein Knie und zwei Brecken und Körper, dann wird einer nicht mal zwiebeln, einer wird wutzert ihr Stütten und Doktor fahren damit. Oder vielleicht fängt einer an mit einem sein Hort trübeln zu haben, oder einer mal trübeln mit engläftig zu sein. Du wird einer nicht so viel zwiebeln um eine Halbsiegen. Aber doch, wenn dort uns kommt, unsere mentalische Gesundheit, For vor amma Isaac vi tviblen lang aia vi no halb siegen. In einemol bloß man on den reden o korn genug down. Oba vi wehren ans dufan, vi schäm ans dufan, en vi holen dat ola to ansalz. So du ask je ein website wo ik veel van dit information ha van je kring, en dat website nansik, World Maternal Mental Health Day, en dissen website roots, dat je duur uitlang wo weng dat het wichtig is en wo weng wie wouden zalen streven dat verstet in onzen verstand te staan en een andrung te merken duur mat. Früher zijn besonder verlaatsbaar to irien zart mentalische krankheiten even ruut während den tijd wat ze babes han. En dit kan direct in andernis merken ongriepen on ere kind on ar zelts. En kun van een lange tijd voor haar körperliche, verstandliche en gevoelsvolle troubles merken. So durch de belier, durch bewustheid, durch met een andere reden, kon eine sein ein den andere winge te staan en uit te halpen, door een beter kon deze tijden durchgoen. Wie zijn niet gemerkt om die allein drehen en ons fehlt dat wie een andere uit halpen doen, wils onze kenge fehlt dat wie zo gezond als mehlig kan zijn voor aan. Wann wie voor de mamas zorgen doen, dat kon een positieve aandrang merken on de familie en ook on de nuberschaft. En zoals ik hier schon metteld, weltraum zijn die dat van ongeveer eind uit alle vier vrijes trubbelen met irgendeine zart nervenkrankheid. En die zijn ook dat van ongeveer 7 uit 10 vrijes die versterken ihre Troubles, oder die doen zich zo dat as niet zo schlam was dat werkelijk as. En die kriegen geen ongestattung en geen hulp met deze nervenkrankheiten, en dat kon du durch ihre kinder en ihre partner en ihre families ongriepen. Nervenkrankheiten doen niet bloß groots de mama ongriepen. Die kan de ganze familie ongriepen. De zijn dat moraich nach, wanneer mama troubelt met nervenkrankheiten, oder met bedrekt feilen, met angst gaan, wat amma dat omwolts as, dat eind uit alle tien furas, krijg ze goud, fang on met ere nerven te troubelen, en feilen zich zo dat de bedrekt feilen, oder ängstlich feilen, oder ook irgendsart nerven troubelen. Dat is schwaar voor een van die dat on zijn kan, dat ere eigen partner troubelt, en die aber nicht du mit helpen kan, oder verstoen nicht, wo sie du mit helpen kan. Duwing is het wichtig, dat die eind met den anderen du mit vertrouwen doen, durchreden doen, en wieder siegen doen de halb, so is dat fehlt für jün Familie, dat jün Familie kon dat je sonstet zijn als mehlig. Ik hoor emuls, on WhatsApp proeft een beetje te beforschen zijn, als du wouden wasser zijn, wat wouden een beetje mitteilen ere ene geschichten van, wat ze jenge wieren en van wat mamas voor eentje doen hoorden, wat ze vielleicht nog denken doen, oder wat zeer veel wird voor aangewaast wie, want het vielleicht ook niet besonder wat groot het wie, aber dat een groot het ongescheid on ere kindheid gemerkt hoor. Ten bijspel, eenetsle wat een groot het aandrang voor mij gemerkt hoor, als mij kon het nog klaar denken als ik jenge wie, ik wie vielleicht bij 10 of jaar oud ram, en ik deed je dan moel opwaschen met een van mijn nichten taub. We hadden je roots een taub komen je hoort. En we deden moel dat opwaschen en zo wat. Al dat wat moel veel te nu en moel titan met zo'n grote heer. En ik kon het zo klaar hier en hangen mee als mijn mam dat zo acht hoeveel weet dat weer dat ik haar helpen deed. En wat van een fijne helpen ik weer. Zij zei dat niet gelijk toe te mij. Aber die deutet zu sein, dass sie das wisst, dass ich dir auch Sache hören würde. Dort wie für mich so viel wird, und bei diesem Tag, da denkt mir dort, und du darfst heute eine viel mehr Mut zum Uithalten mit Wasserdingen, eine fühlt sich so geläuft, du darfst. Allmals, ich hör nicht viel, was Antwort die kriegen von dir von WhatsApp, aber die wären zwei besonders, was die ich würde gleich mit jemandem mitteilen. So eine, die teilt ein bisschen mit, was auch viel abgebüht hat, als sie jung wie. En dat is in Margaret Vath. Haar biedt zo veel op, als ihre mama moet haar gezegd had, dat van haar hulp veelt, zij weer amme reit hem haar welig uithalpen. Zo'n poort weer, aber die kan zo'n aandrang merken aan onze kinder. En ik leef eenmaal verjaard een duur van, die kleine dingen wat een kon doen voor een zine kinder, wat eend er nog veel opbieden kon, opmuntren kon en veel moed geven. Dat ondervoer ik van een andere vriendje kreeg, Annie Reimer, en zij had een geschicht of een poem met gedeeld voor mij, dat we op Engels geschreven, aber tom dessen program voor ik merken, dat ik zo, ik wil het zo goed als ik kan, dat Eva plotich Eva zaten en met deeld met junt. Wer de schrijver is van dessen poem, weet ik niet, aber mij janke dat de weg met te deelen, en ik koop die neem desse weerd van ganzen harten aan, en vergeten niemals, woveel wird jeder einer von jünd as, en jeder einer von jünd haft. Dit geschicht as genannt, Moms. Gott erschoft verbedachte Mames, tim Ideen bewiesen. Hij erschoft reinliche Mames, tim Trost in Gemak bewiesen. Hij erschoft sorgfältig Mames, tim Rü bewiesen. Hij erschoft lachrige Mames, tim lachenden Spußen bewiesen. Hij erschoof de stromend uitgrabbelen mames, tim schoonheid bewiesen. Hij erschoof de actieve mames, om gezondheid te bewiesen. Hij erschoof de kreuwe en uitruidende mames, om gemeenschap te bewiesen. Aber, hij verlangt niet dat wie al deze dingen streven te zijn. Hij heeft ons niet erschoven tim al die dingen zijn. Doch, aber, zo vele van ons proven al die verschiedene mames te zijn. Wie kicken andere Mamas on en denken, wow, kijk me wo ze ere kenge liet. Zij versteht zo goed multiten uit te plunen rijden. Wo haf ze de tiet om al de dingen met ere kenge te opdoen? En er steht dat wie zo denken, dat as je zo wundervoll wat ze alles dat. Wie denken leibe hänger on, met scham falle je danken. Ik wud zaun dollar zo streven te zijn als zij. Nicht so. Lang nicht so. Wenn du die feils, dort du nicht all die verschiedenen Mames kost san, wenn dort so er schwor es, tim de verbedachte, reinliche, sorgfältliche, lachriche und uitgrabbelnde Mam san, er is mehen wenigst du best dein nicht. Und weit die wort? Keine von uns san. Keine von uns kann all die Dinge san, unen so feilen dort wie unseren Verstand verlieren waren duran. Ik zie de zaak, mam, wat leeg zelfs multieten te merken, eenmaal dingen top met de kinderen te doen, aan helpen met ere homework, en leeg dan goed vast om te voeten en kusses te geven. Aber, doet me niet proven aan te bellen dat ik zal helpen met wat uitrijden, oder aan de kinderen stroom meer aan doofer. Die mam zie ik niet. Mijn kinderen waren vleeg verwillet looten en we waren loodzannen, aber weet je wat? Ik kon niet al die zart mama zijn. En mij is door al gans en oud proven die te zijn. Wens ik kon met de waarheid zijn, mij is dat zeer schlecht van ik uitrijden zal. Aber ik heb een vriend wat zond als dat zeer schijnt. Zij heeft zoveel last te ver en fängt veel vrede aan. Als zij dan een betere mama als ik? Vleeg. Aber niet wens de uitrijden wat zij plunt. Wie kan alle verschiedene dingen goed doen? Haben alle last voor verschiedenste dingen. En zijn gezengd die vast met verschiedenste goeven. God heeft ons alle erschaffen ten wundervoll en verschieden zijn. Wegens onze kinderen zijn ook alle wundervoll en verschieden erschaffen. En weet je wat? God heeft ons alle kracht dort gegeven wat ons fehlt, tim onze kinge eer mama zan. Keine onre eer. Onze. Zolang dat du an leifs, en an des amma ware nu Jezus hanwiesen, best du goud. Jo, et is zo leeg als dat. So, hier nu groets op met proven al de andere zart mamas te zannen. Du is plus eine mam, wat dien kind feilt. En die mam, best du. Ik bid je han alle een wonderbare Muttersdag en dat je alle doen denken dat we eind in onderen proven unge te starten en u te helpen. Dankjewel.

En ze dachten zich, ach, wat kan dus eenvoudige man ons al omduinen in druiven? We zal hij den regen ophouden? Wie waren mol zijne? Gaf de koning grimmig de antwoord. In bult houden ze de weet van Elia, ook Elia zelfs vergeten. Doch, wat wie passiert, de mensen komen uit ihre hiezer uit en zagen dat ihre weide, de akker, dat veld, dat gras al langzaam verdreht uit. Het gaf geen treptje touw. De dag waren te weetje te maunaten, op het vol geen treptje regen. Dat gras verbrennt, dat wordt ganz bruin, die eet verdreht. En zo gaf het ook geen bleder mee aan de boom. Geen einzige vogel zonk mee. Dat vieh dat brel klorend verdarst. De zon brennt heut vom Himmel rauf. Keine Wolke weer am Himmel te zijn. De mensche sind op einmal so ja bedreht. Wann het geen water jeft, kon jok nisch mehr wausen. Dann wird het bestemd eine Hungersnot geben. Wat seele se bloß morgen? Wat der Ahab dat nu verstohne, in Gott die Horche? Wat meist du? In wat het Volk Israel sich dran erinnere, dat het im Gebet zu Gott rede kann? Aber nee, heuch mo, wenn du keinig äuerlich es in Taubedeit und schricht seinen Knecht an und sagt, wo war es des Elia? Seht am, und bringt dem Futz noch mir, denn dem hat Sturve.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschiedenis. Wie wensen jullie veel vrede bij het horen.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kan alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Goede rood. We eerst wel ik in de Rijma kapitel 13 verses 8 tot 10 lezen. Hij zegt dat ze dit. Ze zijn hem ergens wat schuldig, buiten en dort, waar geld je dem nächsten zendt. Wens wer zijn nächsten geld is, haft je doen wat dort je zat verlangt. En wens je rood dit, du zost nicht eigen breken, du zost nicht merden, du zost nicht stelen, du zost die nicht jankerloten. En wann du zes nog je buiten zendt, die zijn alle in dit eine eingesloten. Du sollst in de nächsten so gut sein als die selbst. Wer de nächsten gut ist, wird dem nicht errichtet deine, mit leuchtholig sein, haft einer alles gedoen, wat dat je satz verlangt. Gut, Arut, nach ein langer Tag von Schuil is endlich mal derg, dacht Justina aus seine Hüstjenk. Die Throne, die velde ihre Uwe en rande van ihre Bakker auf. Zo einsam en allein had ze zich nog niemals gefalt eier, zij in ihre familie naar deze stad getrokken waren. Thuis, wo ze eerst woonden, had ze veel vrienden gehad, aber hier had ze keine vriend. Ze weer al zes weken in deze schuil geweest en daar speelt zich zo als keiner er zijn deed. Keiner redte er, keiner weer vriendlich, zij weer ganz allein. Er hoort fein sich kalt und trurig und sehr bedrückt aus seiner Hüstchen. Den Abend, als Papa in der Hüstchen von der Arbeit und sie alle taub aus Familie beim Onkelstisch wären, fragt sie ihm noch einmal, ob sie nicht können treitragen in der Hüst. Na, mir dat hat sehr leid, dass die dort hier so schlecht wird, aber wir kennen nicht drei. Hier hab ich Arbeit und hier kann ich ans Leben verdienen. Du weißt dort, wo wir erst wohnten, wird die Arbeit sehr knapp. Ich fang da bloß keine Arbeit. Du prüfe dankbar zu sein, dass ich hier einen Arbeit steht habe. Ich sehe dankbar für deine Arbeit, sagt Justina. Aber wir sind hier als sechs Werke gewesen und ich habe noch immer keine Freund. Ich sehe sehr einsam in der Schule und ich bag mich sehr in der Haus. Ik weet dat es manchmal schwer vreemd te merken, zegt mama. Ik bang me ook drie. Ik maak me hier ook nieuwe vreemd, zegt je. Een paar deel drie los ik wat interessant. Dat houdt me ook zeer. Hart je mal naar dit. Ze neemt zich een buik en merkt dat op en zacht de rechte steed. Dat zegt ze dit. Ik denk eruit en zacht naar vreemd. Ik kan bloos zijn vinger. Dan denk ik eruit en weer een vriend. Dan werden die alle weien. Justina wascht ihre tronen weg en vroeg. Nu wat meint dat? Nou dat meint dat du mats nicht so sehr denken aan een vriend vinger als een vriend te zijn, antwoord mama. Leiver als een vriend seht je, zeg nou een kind wat du ook einsam en allein is. En dan sie vriendlich en behelplich. En met einmal was de antwoord de has een nieuwe vriend. Den ganzen oven dacht Justina aan wat mama gezegd had. De nächsten Samarius, op vrijstig, red papa ware van ihr probleem. Ik heb voor die gebed, Justina. Ik bid dat du was een vriend vinger. En God zijn woord haft immer rood voor ons. God zegt ons alles wat ons fehlt. En du is ook rood voor die. En Jezus leert ons. Wie zullen op God vertrouwen en niet bloos aan onszelf denken. Ik denk dat het tijd dat du des wat deine mama zegt. Dat du des probe vriendlich te zijn te anderen en niet bloos wachten dat zij worden vriendlich zijn te die. Dit scheint Justina werkelijk een beetje schwierig, aber zij versprucht papa dat zij wordt verzeker vriendlich te zijn te een ander kind in de schuil. Den ganzen dag zag zij naar iemand wat du vielleicht ook in bed einsam wär. Ganz ab eng van den dag, als sie sich reitmögt haben de Hüs gone, sag sie du dich bi ar ein ander Kind, wat du ook ganz allein wär. Er leidt ook in bed trurig. Na vielleicht kan ik er anreden, dacht Justina. Ik leif ihr Name as Maria. Sie wie in beten nerveus, als seine Maria jenken anfangt te vertalen. Oba Maria verrijdt zich zeer dat Justina er onrede deed.
Bij spazierde zij moutig eine met den anderen. En Justine ward aan dat Maria wie ook niet lang terug naar deze stad getrokken. En zij bang zich ook zij in het huis en had nog geen vriend. Zij ward ook aan dat Maria woont ook niet weit af van haar. En zij kunnen jeder dag thuis naar de school gaan. En den oven bij dash vertelde zij haar ouders waar zij nu een vriend had en zij verreden zich met haar maat. Du juist mij goede rood, mama, zei Justina. Ik moest plus vriendelijk zijn te anderen en dan werden zij ook vriendelijk te mij. Nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. Bist du einsam? Feilst du die ganz allein? Wist du jere nieuwe vriend merken? Geloofst du dat anderen met de eerste naar die komen en die aanreden? Vielleicht is dat tijd dat du denselfde rood aannemst wat Justina deed. Leuwe als wachten dat anderen zullen die vriend zijn, die een vriend zijn te anderen. Sie vriendelijk en sie behulpelijk. Daar wordt God zijn woord zegt en bald wordt de zijnen dat vriend zijn alle weien. En onze verse om uitwendig leren is in Matthäus kapitel 7 vers 12a. Hier zegt dat. En wat immer zij in deine zelle, dat deut je aan ook. En onze gedanke uit deze geschicht is, zie een vriend.

Dank zijn Tjenja voor een je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: Nu geef je je gezicht, dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud werd, liet zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zag hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu weer hij onder zijn broer zijn opzicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familieleven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een klein loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijdmerken. Dan traf zich dat aan het water dat zijn broer niet kon te arbeid komen. Dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwen die in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalier met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag betiet heeft, bladert hij in de katalier raam en zet hij met eenmaal door zijn zendersche maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zendersche kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij... Zo is dat nu dat restaurant en wie is de andere mejales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een mejale, nu moet je over gaan wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn en wo stroomt die best. Hij weet over niet gaan, hij zegt, du hast nur nicht niet chast. Ook niet een begrafenis, wat mij wordt aangeet. Dan zegt een mejaal, nou dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn, en wo stroom du in werkelijkheid best. Ober Gordon chant nischt van de kerk. Dan zegt een mejaal, to am, ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Nicht wie ze Gottes woord hören wil, hij wil bloos zijn niet kleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat de prediker zegt, waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat weer hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van die hem zoveel moet gereed, dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk naar hem, ook nog waar aan naar hem. Ook waar geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan de arm geleven, niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zelige leven oven. Dit meer kan zeer onruhig. Hij had nog nie eier dit gewassen gepleegd. Ik denk einen zondag nog zijn prediger en red hem daar weer in aan. Dan zag ik die prediger, die pleegt dat gewassen nicht, wie wir stout en zenden. Nu overfangt de juist en die aan te arbeiden, hast die van Jezus geheerd. Nu feilst du dat, du bist te kalt gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kauft zich dan een Bibel en fangt hem al aan te lezen. Dan fangt hij bald uit dat. De Jezus wie werkelijk de zeiligmerker, wo de prediger immer van red. Hij horcht zeer van dan aan, no den prediger zijne predigten. En einen zondag no de aandacht, red hij den prediger wat aan, en dan zegt er, du hast een verlangen in mijn hart, no Jezus. Dat kan ik niet los worden. En mijn gewassen zegt mij, dat ik zie een verlorener mensch. Wat zal ik daarmee doen? Zoals ik nu sta, veel ik bloos dat es uit. Dus preed je de halp dem Gordon. Hij leert hem dat klaar uit dat Jezus voor zo'n mensen als voor Gordon, ook voor anderen, in deze wereld gekomen is, om zeilig merken die wat verloren zijn. Zij knijden zich aan en Gordon roept den Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Daar kwam de vrijheid in zijn hart en had er nog nie eier erleefd. De prediger zei dan, de vriend die wordt nu bald komen en die wordt die wel in de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, wanneer een mens Christ wordt en vrouw is. Dan wees hij aan nou Johannes kapitel 4, vers 24, wo Jezus zegt, ik zei je de waarheid. Wer mijn woord heert en den leeft, wer mij geschikt heeft, heeft dat eeuwige leven. Hij kent niet aan je recht, maar is van dood tot leven gedrongen. De prediger zegt, leer die den vers uitwendig, ook nog andere versen. En wanneer je om twijfel kämpft, wer in die zeilen heil, dan zei dem Fiend deze versen uitwendig. En laat hem te zien gaan en die wordt sterker worden. Gordon ging naar huis, zei een vrouw in zijn hart. En hij wondert zich, wou dat zo'n kon geven, dat een nieuw leid, zo'n ongeschikt kon merken in zijn leven.

Precum, en wann hij deed, wo wordt hij mij vingen? Wo wou ik zijn, en wat van stond wou ik stoen, en mijn instelling, en mijn denken, en mijn hart, wat ik mijn kroof nen arbeiden doe? Want je dat is de enige uzerk, wat ik van de, waarom ik van jou een predigt zie, wil, wil ik Jezus aannemen deed. Mij wil het zeer klaar. God, ik wil die deen met alles wat u van mij was, bloos ik woe ik hem wil predigen zijn, over predigen. Dat is, op ten waar. Ik werd dan 14 jaar oud. Dat werd me dan 100% klaar. En ik werd 17, als Isaac Harmsmoel te mij zei, durft, ik leef Jezus in de Bibelschule voor. En ik dacht mir de werk door Eva, maar ik kon er niet heen. Ik weet wat God heeft geleerd en zo. Maar waarom ik schließlich Jozef en deed als wegen dit eine denk, ik wil terug zijn. Maar on den dag dat hij mij roepen deed, dat mijn eenkampt, dat ik stoor en ik zie voor ik hier, oder hij terugkomen deed. En dan mijn leven zou leven. Weet je, lieve vriend, dus een statistiek, dat zeg ik dat 60% jugend, wat Jezus, wat in de kerk, gons in de kerk, opwassen doen, en met de kerk, met gonen doen. Wat zij is verloten doen in de universiteit of wat voor, 60% van die verloten ihren geloven. Die verloten ihren geloven. En mijn vrouw van deel as, en Timotheus, ik leef dat dat hier, oder Paulus, dat hier zo zei, bedreiging. Woer stehst du van deel en dienen geloven met Jezus Christus? Bast du 100% de ban, oder bast du bist zo lang de ban, zo lang als dat schein jet, oder die dat je volgen deed? Hoeveel van ons woeren den geloven in Jezus verloten, want wie van deel zo'n ontvang vervolging te ervoor? Dort wir können ans Hüsten ankommen, und ans ganz sehr verkehlen, und dann sagen, nu wirst du Jesus oft sein, oder ich merke dich hier nu gut staut, wat wirst du tun? Wat würd wir tun? Mein Hortens verlangen ist, mit Gott seine Halb, mit seine Genut, mit seine Kraft, mit den Helden Jest an mich, zu sagen, no, ich blieb standhaft an meinen Glauben, weil dort für Ewigkeit. Dat leven kämpft en weet te eng. Vielleicht der Herrn plus een klein beetje euer aus ik wil leichen. Right? Maar zie, we leven niet voor dit leven hier voor nu. We leven voor het leven, voor de Ewigkeit met God te zijn. De Ewigkeit, lieve vriend. En dit leven is nicht jen, wo lang de Ewigkeit wordt zijn. En de Ende Ewigkeit. Wil ik reis doen voor God? Wil ik reis doen voor God? Zo so, true blijven. Bad on jaren en dag. Hier is, en dan geeft hij een woord tot de rikke. Die wordt veel geld aan. Oder dit heeft met urgen hebben goud en geld te doen. Vers 17 met 19. Zij de rikke en deze welt, dat ze niet zullen stolt zijn, en er hoopning, op dat onzekere geld zaten, over op God, die ons rijkelijk alles schenkt, om dort met vrede te brokken. Ik had het hier vleen niet konst in reich neerschrijven. De rijke in deze wereld, dort sei nicht selten stolz sein, in er hoopning, ob dort unsichere Geld, saaten, über ab Gott, der uns reglich alles schenkt, und dort mit Fred zu brücken. Sei an sei selten goudet donen, dort sei rick sind und goudet woiken, sei selten mildjeverig sein, in jieren und andere aufteilen, wo der ich sei sich einen Schatz sammeln, einen Schatz sammeln, der einen guten Grund für die Zukunft leicht. Und all die dort,
wat een leven kan.

Een Sevilla. Ihre Einstellung soll das sein. Sieht nicht stolz und selbstsüchtig. Wenn du viel hast, du es nicht erreicht damit. Was kann mit erreicht sein damit, als deine Einstellung war dort? Das wollte ich sagen, dort. Du die nicht stolz damit, du die nicht groß damit, du nicht bloß für die Taubsammlung. Denken dort, du durch deine eine Kraft und durch deine eine Weisheit, weil du alles hast reich gehandelt, du hast, die das Salz alle Töpfe schafft und verdient und du bist dort, wird dort der Hahn und du kostet alle für die Salzbrocken. Wie würden nicht ein Finger abheben und Gott seine Halb? Wie würden nicht tun und Gott seine Halb? Und so, er sagt, jene Einstellung soll so sein, dort, dit as alles Gott sind, Gott wird was du, dort ek du mit soll down. Weit je, 90% von alles, wat to Gott sind, deinst je jeft, in der Welt, wat hier nur der Amerika je jeft. 70% von dort verbruck wir hier in nur Amerika. Da meint, das meiste Geld, wat to de Kirche jeft, wat, en de kerk verbruikt voor zichzelf. 70%. Wat doen we met dat wat God ons met onvertrouwd heeft, zegt hij hier. Houd het niet alle voor zichzelf. Ga te werken, ze zullen milkgeverig zijn en jaren aan anderen afduilen. Dat is het woord God is. Wo jaren doen we dat? Ik leef met haben goud. Haben wir als Christen hier nur in Amerika, glaube ich, meistens den geratsten Trouble, dort alle Proben für uns selbst zu holen, für uns selbst zu verbrüllen. Und dann sagt wieder, so steht in Vers 19, wodurch sei sich einen Schatz sammeln, der einen guten Grund für die Zukunft leicht, und auch hier dort wurde leben können. Wann wir dort geben zu Gott, und wir brücken dort, um andere zu helfen, wir brücken dort, um Gott zu ehren, sein Rechtum wieder zu drehen, er sagt, dann leihen wir uns einen Schatz, oder wir sammeln uns einen Schatz an, nicht irdischen Schatz, aber einen Schatz mit Gott. Und weißt du, was ich glaube, dort meint? Dort wir leben im Himmel, dort der Glauben, was uns raten wird. Dort ist der wirkliche Glauben Jesus Christus, wo der ich wie gerat worden sein. Und ich habe so lange immer gedacht, so lange seit gerat sind, ich im Himmel merke, das alles, was du wichtig hast, das alles, über die Jahre, wie ich das hier studiert habe, über, was Gott uns geben hat in dieser Welt, und wo wir dort brücken da, und die Bibel hat so viel zu sein, über dort, dort wie Gott ihr bringt, dort wie andere mithelfen, dort wie dort nicht bloß für uns selbst brücken da. Ich glaube wirklich, dort Jesus, wat die sei er wirklich belohnt, wat sei er wirklich für am gelebt haben, und nicht bloß für sich selbst. Ein anderer wird, Bibel sagt, dass Jesus wird einen Tag treikommen mit seiner großen Belohnung, to die wird am sein Trüge was. So für mich, wir haben gelebt für am, so für gerade unsere Belohnung. Und mir ist dort ganz klar geworden, der ich dort studiere, und dort die Belohnung, was er wird mitkommen, was er uns wird geben, der ich dort wie haben, für arm sehr richtig gelebt, die Belohnung, die wir kriegen für die Ewigkeit im Himmel. Dort wird für die Ewigkeit unerscheid merken, wo wir den Himmel wollen erfahren. Ich glaube dort wirklich. Dort wird ich hier von Ruth kriegen, da, und dann sage ich Timotheus, den Schatz nicht hier zu sammeln, aber mit jedem sammelt du den Schatz im Himmel, sagt er, der einen guten Grund für die Zukunft leicht. Dort wird ich verstehen, was ich sagen werde. Und dann, sagt er dann, zuletzt, zu den Matthäus, dort, Vers 20, 29. O Timotheus, hol dort sicher, wat Gott die anvertraut haft.
en hab nusch te donen met dat ladje, weltliche je pluda, en dat je strijd, dat du verstalen zal, dat zij veel weiten. Dat is wat een je vergeven, en zijn toederig van geloven je eert. Blijf en de genoed. Zo, hij zegt hier, dit is de laatste woord. Nummer 1. Hul dat zeg je wat God die onvertrouwd heeft. Hij redt hier van de waarheid van den geloven, de waarheid van wat God van ons wil, de waarheid wat een predia, als een predia Timotheus de kerk verleiden deed. Hul die on dort. Blijf bij dort. En de waarheid wordt besonders de goede nieuwheid van Jezus Christus, niet? Dat we doen blijven, dat we helemaal niet vergeten. Waarom we geraakt zijn. En waarom het zo wichtig is, dat we met alle metdeilen wat de op zijn te horen van Jezus Christus. Dat is eind. Houd die aan dort. Dort de goede nieuwheid. Tweedens, hab nus te donen met dat ladje, weltliche je pluda en dat je strijd. Geschichten nu vertalen, besonders van mensen, Geschichten, wat ans schlechte Uhren kittelen, über dat hoort dunkel mehr, nicht? Das wollte ich sagen, hab nus te donen met dat ladje, weltliche je pluda. Well, ik leef dat reed uit zichzelf. Plüderen is in Gods ogen een slechte zaak. We hebben leven van dingen reden, waar we in de eerste keer motor spreken en opbouwen en zo verder, right? Derden zegt er, denk derich, bekik duip. Denk duip over wat je hören deest, wat je toehorchen deest en wat je geloven deest. Hij zegt tot Timotheus dat hij zal dat type daar tegen wanneer hij weer komt en hij zegt, hey, God heeft me geschakt en nu zoust u zo en zo, oder hij redt hier van wat hij zegt, God heeft hem gezegd, dan stemt dat, oder dan ziet dat daar met de woord Gottes, stemt dat met de waarheid van de Bijbel. Wenn der wer kommt, der will an die Kirche reden. Ich habe dort ein Jummel oft gesagt. Ein Mann, der kam Jahren drei, der will to meine Kirche reden. Und da wie eine Werk, wie es da kam. Und dann reden wir ein Stückchen. Einmal war ich an, heute ist sehr, proben sehr, jäßlich zu reden, über was er will, ne der in die Kirche entstehen, um da diese Supplements verkaufen. Ich glaube, wenn er die Kirche kann bereden, diese Kirche, dann würde er viel Supplements kann verkaufen. Und er würde vielleicht auch. Aber ich sehe zu ihm, ich lud die nicht, in unsere Kirche die Proben zu verkaufen. Dann sage ich dir, aber du bist selbstsichtig und denkst bloß an die. Ich sehe, nee, du bist. Und ich sehe hier die Prediger, die die Kirche beschützen von dir. Du wirst das Geld in ihre Fuppen rutschen. En ik de laatste op te mij is wat dat niet voor. Heb je nog eens verstaald? Over dat staan ook cracking down, right? Over zo'n dingen geven. Hij zegt, pas op. Wat ongoed dat. Zo. Zorg. En alles wat te horen is. Dat unje zeken van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over dat? Waar we op en Grundstunden von der Wahrheit von dem Wort Gottes. Und er sagt, du sind Fehler, die sind von der Wahrheit von dem Wort Gottes weichgegangen, die sind verehrt, am Glauben verehrt, verloren, die gehen ihren einen Stich. Pass auf den nun. Mach Gott seine Genug met die zinnen, zegt hij, ganz op eng van dit boek, blijf
in de genood. Blijf in God zijn de genood. En op Engels zegt het, grace be with you. Amen. En ik wil hier gleich een woord uit te wezen, wat ik hier zijn in deel. Wat van leven we leven zullen. Dat we niet bloos op dat irdische kicken, maar dat we im langen kicken naar de toekomst. Vers 11. Streef. Zie geduldig. Wat brengt dat? Dat meint even lange tijd. Streef nu wat. Dat met in alles wat je hast, wat nu goon, wat du verewig is. Blijf du bij. Geef niet op. Te streven meint, we geven keimel op. Right? Vers 12. Hold dat ewige leven vast. Du leefst niet bloos voor nu, du leefst voor dat ewige leven. Hold dat vast. Merk dat wichtig genoeg in je leven, dat du dat niet loslaatst voor irdische dingen, wat hostig en boezig vergoen. Vers 14. Hold dat je bouten, wat ans Haar Jesus Christus kämpft. We leven niet bloos voor nu. We leven voor de toekomst van Jezus Christus, wat een dag terugkomt. Dat is een ziel. Dat zal een ziel zijn. En alles wat we hier nu doen, wanneer ik in het leven, wanneer ik nu arbeid voor en doe, schaf ik op zo'n weg dat ik ver was Jezus een dag te treffen, dat hij wat zijn, hey, du hast den dag, den du willst die den baas, dat hij die dat geld. Dat we jeder dag zo dat handelen, dat ik kijk verwijs tot Jezus in terugkom, van deel wat ik zo schaffen en zo leven en zo doen, dat wanneer hij nu zal komen, dat ik me wil goudfeilen met zijn terugkom. Dat hij wil terugkom met zijn en zeeën voor mij. Vers 15. Dat reicht de tijd voor hem te komen. Blijf du bij, en leef du nu, wat Jezus, wat de rechte tijd is wat zijn, voor Jezus terug te komen. Hij wordt een dag komen. Hij is de einzige unsterflicher. Jezus is de einzige wat keinmal sterven wordt. Hij is niet gestorven. Hij starf physisch om Krieg, maar hij kan wel dreimal im Leben physisch. En hij leeft nu voor immer. Lieve vriend, dit is niet bloos voor nu. Dit is niet bloos voor vandaag. We leven voor de eeuwigheid. En hier al zouden entscheidungen merken, jeder dag wordt niet sterven met Gods in karakter. Je hebt ons niet zo'n grote hoopning voor de eeuwigheid. Alright? Zo leef du nu. Mij wordt het precies zo wichtig, deze week. Zij de rekje in deze wereld. In deze wereld. Zij de rekje in deze wereld. Nu op deze wereld red in ons. Even wat? Die komt nog naar andere wereld. En deze wereld leven zij voor, you know, zo en zo. Zij eent in deze wereld. Wil die komt nog naar andere wereld. Zo, spreekt in het motto, niet meer bloos voor deze wereld te leven, maar voor de nächste. Alright? Vers 19. Zij zich einen Schatz sammeln, der einen guten Grund für die Toekomst haft. De tijd wordt nog wat kom. Leicht je een Schatz ab, wat een gouden grond haft, den een gouden grond voor de toekomst haft, zeg ik dan. Waar we voor jaren leven. Dat zeg ik hier, en mij wordt het plus, zeer wichtig, wil ik dit studeren, dat alles wat hij zei in dat, hij spreekt aan het motto, dat we doen nu leven, dat we niet plus voor nu leven, jo, we zullen voor nu leven. Aber auch für die Zukunft. Wie, alles, was wir tun, das jaft uns auch in, auf Englisch würde ich sagen, ein Investment in die Zukunft nähern. Liebe Freund, wir leben hier nicht bloß für Vandel. Wir leben hier nicht bloß für, was ich mir nun kann, taubschaufen. Wir leben aus Jesus Christus, seine Kinder. Wir leben hier aus ein Investment in die Zukunft nähern. Merkt dort Sens? Dort wie so leben, dort wie
dat we tooling maken doen, het geven doen en de toekomst nemen, wat het eigen leven nog wat zijn. En wil ik dat een beetje bekijken duiden aan dit kapitel doorgaan duiden met den gedanken, dan zag ik dat door alle ween. Dat hij redt van, hey, leef zo, denk aan wat je kent. Denk aan dat eigen leven, dat we leven actually dat meeste verdort. Amen. Dat we nog te verstaan tot het Schluss. Dat we snijgen tot het gebed. Himmelsche Vader, du hast ons een zeer goudig stuk het woord gegeven, door Timotheus, door zijn brief. En ik dank en ik prijs u ervoor dat we de gelegenheid hebben door te studeren, door te gaan en door van gestuurd worden in onze geloven en wou te leven op zo'n weg voordat dat nummer 1 te doen die je kreeg deest, nummer 2 dat die rekje op deze eerd wordt wiedergebracht en opgebuurd, maar dan nummer 3 dat wie neemtoelingen merken doen en dat eigen leven neemt voor dat wat we hier opgeven doen, wat we hier voor die geven doen. Ik bid dat die zegen, die genoed, die kracht en die geloven mocht in ons gestorkt worden en wiederwassen en standhaft te blijven, maar aan den dag wordt u ons in huis roepen deest, dat u mocht alle eer en alle ons ganzen leven ervoren, aannemen, dat we hen het voor die geleefd. Sehen uns damit, lehren uns damit, in Jesus Christus in den Namen. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

door hoe het ging. Wel wie dat ook zou doen. We beden nog. Lieve haar, ik bed, dat du ons den moed geeft, wann du ook waarder stond es, dat we verwoords konen met dien woord, wies wie weiten du hast gezegd, du wirst dien woord nicht loten ladig trinken komen. Amen.

Jezus zijn gelijkenissen zijn niet bloos interessant. Die zijn ook leerig en zeer praktisch. Dat schijnt zo als wanneer ons die immer krijgt doortrafen, wo wie een jeder persoonlijk is. De gelijkenissen zijn immer wat uit dat alldagsleven en jeslichen angewandt. Zoals wie moe eier zede, is dat een irdische waarheid met een himmlische bediening. Vandaar hebben we twee geschichten in Lukas kapitel 11, de vers 5 bij 10, en dan Lukas kapitel 18, de vers 1 bij 8, die ons verzekert een wichtige waarheid met te delen. Dat thema is, geeft niet op. Voor de vandaagse boodschap delen we uit Lukas kapitel 11, van vers 5 bij 10, en dan in Lukas 18, de vers 1 bij 8 lezen.

0: aan de programma's en al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en een cassette met twee programma's kost maar plus $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En aan de touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van de station, waar je de van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje.
1: De nummer voor dit programma is 636. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag dan het programma 636.
0: We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt Gods woord uit te strolen. Mocht Gott dir wirklich sehnen.

We hopen dat je door dit vandaagse programma de boodschap en leiden waar de Tim zijn je was des. En nu verafscheid we ons verder van jund. Wann Gott dat ze wel, dan hier een wieder programma durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg ab dezelfde steht en dezelfde tijd. Wann die irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgendeine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons ook pinklich en merken ons moed, dit is deins true wieder te merken. Die hebben ons weitgeloten dat je voor ons beden. En wie dank jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met Jünd. Wird Jens am eine Weg weiter hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van ons leven van jou is het eerste maal zijn 31 tien, wordt het gezegd. En wanneer ze ook dag voor dag zo te Jozef reed, hoort hij niet nog haar, dat hij met haar zinnen ouder liggen wordt. Dus nog een poort te deze geschichte ons wat leren kan. Dat deze verziekung bestendig alle dag passiert, mogelijk besonders gefährlich. Als Jozef de verziekung dat eerste maal bejeent, kon hij dit ziemlich leicht waterstoen. Wann aber de verziekung eerst alle dag verram wie, wird Jozef met de tijd meid worden en bijgeven, wann de wirtje am anred, so Simsen dat met de lille mug? De vindt is sehr schlau. Eben de duizende jaren, wat menschen op ihr gewaast zijn, haft de vindt zest nischt gedoen, als de menschheit er benemen studieren. Hij kent ons, derch en derch. Du hast eine deutsche Fabel oder Geschichte von einem Siegfried, der den Dreck dort mög und sich dann in dort Blut boden deut. Dadurch können sein Körper nicht angedohnt worden. Da wir aber eine kleine Plaque zwischen seinen Schulterblätter, wird nicht bewahrt wird, weil es aus heißig in dort Blut gewaschen hat, wird du ein Lindenblatt an seine Hüt angebackt und die Plaque wird dann nicht mit dort Blut bedeckt. Siegfried sein Feind sagt die Plaque. Siegfried zijn vriend Hagen deed zoals van hij Siegfried wil helpen bewoorn en bereed zijn vrouw dat zij voor de plaag weer een kriets aan zijn eeuwerak aannemen zal om aan bewoorn. Zo weer het dan, als Siegfried alleen hem wild op een waag weer, dat Hagen zijn spies kraakt de rechte steedvunk. Dat is bloos een voorbeeld, maar een beeld van waar je neef de vriend ons kennen deed en weet hoe we zwak zijn. De zoton is gewoon is immer aan arbeid. Wanneer hij eenmaal verloren heeft, dan is zeker dat hij waar komen wordt. Dat is krijgt wanneer die zegen je vast best, dat die om dolsten en je voor best. Dat is wanneer die noem zich noloten en die verholen deest, dat hij voetswaarder zijn feil nu voor die zwak best scheiden wordt. Dat wie ook krijgt Elia zijn ervaring, nu zijn grote zich op den Karmelburg. Als Isabel nu zien zich aan een drijvende tijd inschakt, had er angst een stuk uit. Dat Potiphar zijn vrouw am dag voor dag verzieken deed, wie wordt deze omstand zo gefährlich mogelijk? Einer kan lächerlich ältig worden en zo denken, ik zie het nu te zeggen gewaast en zie dat gewaant en mij bordert dat niet meer. Zo'n aanstelling als kracht wordt de vriend entret ons wat geeft. Du moetst wakker zijn, oppassen en beten. Du moetst die aan Jezus holen en die op arm verloten. Hij is aan alles krijg zo verzocht worden als wie zijn. Hij is op even alle verziekingen ziegen gewaast. Also kan hij ons nu helpen wanneer wie in verziekingen komen. En ons zelfs zijn we zwak en hopeloos jij in de zoton zijn listen. Wie durven aber nicht mautlos und abjeverig sein, wenn wir uns ab Jesus in seine Kraft verloten. Du brauchst nicht Angst haben, aber kannst weiten, dass der Herr dir sich geben kann. Check bloß nur Jesus, dann wirst du über alles sich haben. Das, was Josef deid, er verleiht sich ab den Herrn, und der Herr gibt an sich.

Dit is het praatje programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Jezus zei, de arend is groot. En dat zal dat vandaag gaan. Ik vraag, ook wanneer hemel en eerd vergonen worden, wordt de arend dan ook groot zijn? Ik vraag, is de arend al groot? Is die al groot genoeg? Ik vraag nog wieder, wie de arend al groot? Al groot genoeg? Lieve Tohira, ik lood je aan. Wel eenmaal taub darüber nadenken. Taub met God zijn woord en God zijn woord zeetje. Taub met de woordje van Heiligen Geest. Taub met andere mensen. Wanneer we ons niet meer darüber vertalen of onjahulen, sondern taub zeetje. Wat zegt ons God zijn woord? Taub tot de Erkenntnis komen, de God ons vandaag, der zijn woord, der den Heiligen Geest, in dat de gemeenschap met andere gläubigen schenken wil. Ik lood je aan, wel dat im Gebet God zeige. Himmlischer Vader, we danken die, dat we dein Wort haben en dat we dein Wort lesen kennen. We danken die, dat du ons dat Verständnis in de Erkenntnis in deinem Wort schenkst. We danken die, dat du ons durch den Heiligen Geist wiest, wat to unserem Heil deint en wat ons Menschen halbt, nur die te komen. En wie alle top ein Teil van de grote Arend seine Tjene, de verdienen Troon komen wordt. Haar, dat is in Nood, en voor deze Nood wil we die danken. Haar, laat ons dat durch den Wut en durch den Geist erkennen, wat onze Abgabe is, als Arbeiter in deinem Wort Menschen nur die te brengen. Dat bid ik in Jesus' Namen. Amen.

Gouden Marius. Na ha je goud nu brukend. Je wan weet je niet. Wat hast dan nu de talste te je hart er gereed? Dat brak je allemaal van beides, niet? De ene die maakt zijn oor uitrollen en de andere die reed zich dan maar alles van lief wat dan over de ganze week tipje spekker is. Nou ja, wie wil je dat alles mag om zich doen, niet? Die reist hier Christoph. Een programma te kaffen en mate. En, nou ja. Hier was du waarschijnlijk mate blijste harken, want die dat dernt as, ab frisch, die kost mij aber schrieven. Wenn du die dat video und checkst du in de beschrijving, du as een link. En daar viert die direct naar dat WhatsApp van dat, van de teacher afdeling van Mens Hachero. Zo. En wenn du die über was in Großschneider angoene, era in Thermomix, era ne Storch, ne Drehende, Mens Hachero viert eine Riefa, eine Verlassung durch. En deze jettete om de kosten van zijn radiostation is dit te betalen. En wanneer du dat beides in eind verbinden was, ans unjaarstatte en aan die zelfs nog de gelegenheid geven dat die dat slecht gewinnen kost, dan kostte die on mi wande 0981-203-321. Du zendt maar eigenlijk al Bolivianer gleich angestehen en han zich beduidigd feit je had wie du ook nog wat max hast. Ze, nou ja, dat is ja maar de timer dat je al transfereren te kennen en ze nu een stoot naar Mexico jouwen, dan moet je vielleicht daar al een beetje mokkerig zijn, maar nou ja, man moet je dan verzekeren zijn de meiligheid uit te nutzen, want dat zo wordt, is dat juif. Had ik die al gezegd wat we van de hand, den 11. mei 2026, wat ik dat dan nu nogmaals zei, wat ik nog niet had, maar allemaal. Van daar was dat 5 grad op kaltste en 17 op warmste. Ze waren bij nu nog China van de noordende kant zich aangejankerd hebben om Paraguay te komen, zich mijn betrofte keule nu jaffer te geleien had. Ze dat nächste harch waren dan mal in Leut an.

verleng je gastjenk en bij een praga verbijkom. Tolstoy, de schrijver der 40e fop, om den praga wat jou te geven, ober in zijn fop wienisch. Tolstoy, de ging nu den moon en zit om, dat dat mij leid, mijn broeder, ober ik ha nisch wat ik te geven kon. De praga de vrentel den zit om, je hand mij veel meer gegeven als ik had nu vrouwen kon. Je hand mij broeder genaamd, zegt hij. Doen ik, wie denk je vielleicht manchmal, wie hand nisch wat wie de mensen in nood geven kunnen. Aber dat is niet zo. Voor die jaren die die moedloos en doelgeschlauwe zijn, kan al de kleinste kleinigheid een vriendle er een ermutigende woord genoeg zijn om den frisch op te munteren, om den frisch op te heven. Voor die mensen die geluift zijn, die zich geluift feilen, is een vriendelijke woord vielleicht maar bloos is een breukruimel. Aber voor die zou je nu live hangen. Voor den kan een vriendelijke woord zes een vast zijn. Schrijf die mal de nummers van mindestens 3 personen op. Met die du normalerweise nicht veel contact hast, en die een vriendelijke woord brokken kunnen. Neem die nu mal fair, deze in de nächste 24 Stunden te ermöglichen. De gast, dient, vielleicht meer, als du met gerechnet hast. Vielleicht is de erdacht, du derich, so viel scheiner. Dat leunt sich te proeven, nie? Kostet dat ons dat nisch?

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Nebuchadnezzar waar een droom oude een visioen had, wat hem zeer aangeriepen deed. Vandaar waar we zeiden dat Nebuchadnezzar zijn droom vertaald, Herodes hem den gedreemd had. Dan weer waar we zeiden dat hij Daniel liet roepen om den droom waar te dienen. Ik lood nu waar een angeschalt te blijven om te zijn, wo vandaar ook waar dat heil en Christus wordt klaar gemerkt, wo we kennen een nieuw leven hebben, weten dat we geraad zijn van onze zendenschuld. Herr, ik dank die waar voor de Bibel en bid dat u dien woord waar mocht rijkelijk zijn te jede persoon wat angeschalt heeft. Amen. Hier is waar met u, prediker Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, von da kommen wir weiter in das vierte Kapitel in das Danielbuch. Und dann, jedes Kapitel in das Danielbuch ist ein wichtiges Kapitel. Und das Kapitel wird uns nach ein Traum vorgestellt worden, dort Nebuchadnezzar geträumt hat. Dit wie ein Traum von einem großen Baum, den dolgeschnitten wird, über dem sein Sterben eine Erde geloten wird. Dieser Traum troubelt Nebuchadnezzar sehr und seine weise Männer kunnen niet uitleren wat zijn droom meent. Wat we hier in dat vierde kapitel beschreven hebben, is wat Nebuchadnezzar Lothar vertaalt van zijn ervaring. Hier weer waren een verhältnis waar God zijn Dene Daniel Brugge deed, dem tjenig weten te Lothar wat met aan passeren wordt. Daniel, het vierde kapitel, de tiende betrofte vers. Nu dan, dit werde de gedanken en mijn kap als ik op mijn bad lag. Ik check en zei hem al, dat weer een boom en een met van de eerd, en dat weer een zeer hoge boom. De boom was groot en wat sterk, en de hecht weer zo hoog als de hemel, en dat kon van de enge van de welt te zijn zijn. De bladen van den boom weer de stroom, en die houdt veel vrucht, en daar weer genoeg eten voor alle. De tieren op dat vlek vangen schoten onder den boom, en de vegel en de hemel worden aan de oosten van de boom beschutst, en alle levende creaturen kregen noring van de boom. Dit weer dat eerste poort van Nebuchadnezzar zijn droom. Die droom had een bijzondere mening, en Nebuchadnezzar wist dat, en wil weten wat dat meent. Nebuchadnezzar beveelt dat zijn heksmeester en de mannen met veel wijsheid nu aan komen zullen, zodat ze aan de mening van zijn droom geven kunnen. Zo deed hij dat en een andere weg aanreden als hij dat in dat tweede kapitel gedaan had. In dat tweede kapitel leidt hij aan niet weten wat zijn droom weer was. Maar in dat vierde kapitel geeft hij aan wat zijn droom weer was. Daarna kunnen zij aan niet de erklaring daarvan geven. Dan roept Nebuchadnezzar Daniel en vertaalt aan den droom. Zoals we al in dit kapitel gezien hebben, Nebuchadnezzar vertelt ons van de droom nadat dat hij zijn ervaring wegen zijn droom had gehad. Maar hij vangt zijn geschicht aan van die tijd aan als hij den droom had. God wordt durch een droom zijn willen en ook zijn warning geven zodat mensen zich reed maken kunnen voor wat God doen wordt. Nu hebben we aan God zijn woord wat we weten zullen. De Heer Jezus kwam, zodat hij zijn willen aangeven kon, ons van de zonde te raden. God wordt mensen nu en verschillende wegen leiden, maar dat wordt immer met zijn woord stemmen, dat hij ons gegeven heeft. Nu de 13e met 15e vers in het vierde kapitel. En de gedanke van mijn kap, als ik op mijn bad lag, checkte ik en zei, een engel weichte, een heilige, kwam van hemel. Hij roept luid en zegt, heef den boom dol en schniet de aaste af, streep de bladen af en verstrijd dat vrucht ervan, laat de wilde tieren van de onje wegrennen en de vegel van zijn aaste. Ober laat den stubben en de eerd blijven met de wartelen, met een sponsel van ijzer en messing doorraam en dat niet gros en vlek en laat hem met den duif van hemel derg je naad zinnen. En lood aan met de tieren en dat gras van dat vlek zinnen. De droom die Nebuchadnezzar dreemt, had met een zeer grote boom te doen. en de Bijbel wordt een boom en verschillende wegen vergesteld. Er kan een beeld zijn van een nation, zoals dat in Jeremia 17 afgebeeld is, en ook in Jesaja 56, en dan ook in Hezekiel het 31ste kapitel beschreven is. En Matthäus 13 wordt het Christentum als een zaampboom vergesteld. De Israël-nation wordt als een eichboom vergesteld, en de Grieken of de Heiden als een wilde eichboom oost, en riemen dat af de kapitel. En in eerste psalm, de derde vers, wordt de gerechte mens zoals een boom bij water beschreven. Hier in dit vierde kapitel, in Daniel, wordt een man, Nebuchadnezzar eerstens, en dan zijn koninkrijk, als een grote boom vergesteld. De grote boom wordt doorgeheft worden, de asten worden afgesneden worden, en de bladen en de vrucht verstrijd. Op de stammen en wortelen worden in eer blijven. We zien ook dat dit wordt niet van mensen gedaan worden. Een engel wachten wordt dit voor zich brengen. God heeft een gerechtsdag aangediend, van alle nationen en alle mensen een rekening geven moeten van wat ze met ihre tijd op deze eer gedaan hebben. Dat wordt niet dezelfde dag zijn voor allen. Christen worden ver dem Herr Jezus zijn rechterstoel komen, nadat dat Christus voor zijn gemeente gekomen is. Dat wordt niet wegen de radung zijn, op bewegen wat wie met ons leven hier op eer gedaan hebben als Christen heet dat. Dat God het wordt beloond worden, en dat wat Christus niet geëerd heeft, wordt verbrand worden. 1 Korinther, de 3e kapitel, 9 bij 15e vers, lees wie dit. Dan wie zijn God zijn metarbeider, je zijn God zijn eikerwerk, je zijn God zijn boe. Nu God zijn genoeg die mij gegeven is, heb ik den grond gelegd zoals een wijze boemeester, over een andere boet door en op. Over lot en jeder een verzichtig zijn en woe hij daarboven boet. Dan een andere grond kan geen leien boete den die al gelegd is, en dat is Jezus Christus. Nu, wanneer iemand op dit grond boet met geld, zilver, chestelijke steenen, hout, hei, stapel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een boord worden. Dan de dag wordt dat de vier op een boord maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewijzen wat het is. Wanneer dat wat hij op den grond geboet heeft bestonden wordt, dan wordt aan beloond worden. Wanneer iemand zijn werk verbrennen wordt, wordt hij schade lieden, over hij zelfs wordt zelig worden, doch zoals de vier. Dat zijn strenge weer. Dat zal ons aansparen, voor ons Herr Jezus en zijn eer vlietig zijn en God zijn arbeid. Nationen en de mensen van de nationen worden voor Christus stonen en zonen die geraakt zijn worden en dem Herr zijn koninkrijk en nengonen. Al die godlozen worden ook voor God stonen. Op een boring der 20. kapitel, de 11. en 12. vers, maken dat klaar. Hoe dat zegt, en ik zag een grote witte troon, ook dem die daar boven zat, van wem de hemel en de eerd wegvlogen en niet meer te vangen waren. En ik zag de doden, klein en groot, voor de troon stonen. Een beker wordt er opgemaakt. En nog een boek wordt opgemaakt. En dat is dat levensboek. En de doden worden gerecht naar hun woorden, zoals het in de beker geschreven werd. Ihre namens worden niet in dem lam zijn boek te vinden zijn, en ze worden van God weggeschikt worden, eeuwig in de hel te zijn. God heeft de macht, mensen en koninkrijks op te stalen en ook dood te rieten. God is over alles, en wordt doen wat aan, eer brengen wordt. 16e en 17e vers. Laat zijn hart wechselen, zodat het niet meer een mensenhart is, en laat aan een tierenhart gegeven worden, en laat 7 jaar even aankomen. Dit oordeel komt tegen den besluit van den engel wachter. En de entschluss is de bevel van den heiliger, zodat zonen die leven weten mochten dat de allerhechtste even mensenrijkdommen regeert en geeft dat tot wem hij wil, en stelt de geringste van mensen op even den. De boom wordt nu zo beschreven als een man, en dem wat zo als een tieren hoort, gejeeft worden. We worden zien dat dit Nebuchadnezzar hem zijn houdt. Dat reed hier ook van engel wachter en de heilige. Gaat zien het tjenge worden tot hier de heilige genaamd. Over dat wordt hier niet zo gebruikt. De engel en hemel zendt God zijn dienen. De donen wat God van aan verlangt. De zendt wachter over de zaken die met mensen te doen hebben. En hoe God zijn opzicht over deze wereld uitgedrocht wordt. In Hebreeën, het eerste kapitel, de 13e en 14e vers, zegt de schrijver dit. Over te wonen van de engel heeft hij jemels gezegd. Zet hier bij mijn rechterhand, wat ik dien vind. Die toen de voetbank mokken woord, zendt hij niet alle deinende jester, die geschikt zijn tot deine, wegen den de boot zeligheid over worden. God schikt zijn engel, zodat ze even de gerechte apostel kennen, en den zo deine als God dat bestemd heeft. Hij wordt den ook brugge mensen en nationen te stroffen. En Hezekiah zijn koninkrijk, even Juda, kwam een engel en moog 185.000 soldaten en de Assyrian armee dood, wils ze God veracht hadden. Engel weichte donen wat God van aan verlangt. De beschutzen zijn tjenge en de brengen ook stroof, waar dat nodig is. Daar zijn ook deze geesten die ongezoten zijn macht zijn. De worden godloosigheid drieven, ze doen wat de dievel van aan verlangt. En de tijd als Jezus op de eerd weer, waren er veel mensen die van deze geesten bezeten waren. Jezus heilde den, zodat de deze geesten niet langer de macht even aanhouden. Hoeveel door nu zijn die van deze geesten bezeten zijn, waar we niemals weten kennen. Jezus heeft even de dievel gewonnen, en wie kennen van zijn macht, en de deze geesten er een macht wegkomen. Over dat kan bloos, dacht hem Herr Jezus zijn volmacht versieren. De schrift geeft ons rood, hoe we den gewenst kunnen hebben. Hier zijn meerdere vaders, die ons helpen kunnen jegen dem dievel en zijn deze geesten te stonen. Eerstens Epheser 4, 26 en 27. Ziet eierlich, aber doet nicht zindje doorbij. Laat de zon nicht op jun oier doorgonen. Geeft dem dievel geen plaats. We kunnen jegen de zind en godlosigheid en oeien reden, maar we moeten ook wat daarwegen doen, zodat het niet in even hand neemt. En Jacobus 4, 6 tot 7 vers, zegt het, maar hij heeft de gratere genoeg. Daarom zegt hij, God stelt zich de stelte jegen aan, maar de demietje heeft hij genoeg. Daarom ziet God aan je doen, maar stelt je jegen dem dievel. Dan wordt hij van je weigeranen. En dan ook 1 Petrus 5, 6 tot 9. Daarom demietigt junt aan je God zijn gewaltige hand, dat hij junt te rechte tijd necht heven kan. Schmied al junt zorg op aan, wils aan mag dat neue scheid, wil junt dat jeet. Ziet nichter, ziet wakker, wils junt vindt de dievel, zo als een brallende lijf, rand ram en ziet wem hij te rieten kan. Dem mag je waarde stonen, vals dem geloven. Wils je weten dat junt brede en de welt dat zelf je lieden derg kunnen worden. De Heer weet wat op deze eerd vergeet. Psalm 139 vertaalt ons dat we kunnen nog niet gaan gaan, waar we van dem Heer wegkomen kunnen. Dat zal voor dem trust een grote troost zijn. Voor zonen die in ere zind aanhullen willen, zal dat een grote warning zijn. Een mens die dit programma heet, mocht vielleicht vragen, hoe kan ik van mijn zinden loskomen? Eerst moet je toestonen dat je een zinder bent. Römer 3, 23 zegt, wils alle man heeft gezindig en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid. De Heer Jezus is voor die gestorven en heeft voor die zinde betoeld. Hij wil die vergeven, jaren en in die wonen. Römer 6, 23 zegt, dan dat loon dat de zin toelt als de dood. Oba, God zijn goof. Is dat eeuwig leven door Jezus Christus, ons Heer. Du kannst dit persoonlijk maken, wanneer du God zijn goof aannemen wordt. Johannes 1, 12 en 13 zegt, over al die hem aannemen, geeft hij dat reich God zijn tjenge te heten, Denn nicht von Blut und nicht aus fleischlicher Verlangen und nicht aus dem Mann sein Wille, aber von Gott geboren sind. Wenn du dort warst, dann kannst du auch durch den Herr Jesus über den Diebel in seine Bösen Geister, den ihr wünscht habt.

Nu de 18e vers in dat vierde kapitel. Dit is de droom den ik tegen Nebuchadnezzar gezien ha. Nu dan, du, Belteshazzar, geef mij de uitlering, wees tjene van de wijze mannen en mijn tjenekrijk, tjene mij de uitlering bekend maken. Ob du kanst dat doen, dan een juist van de heilige God, S en die. Nebuchadnezzar had nu zijn droom ten tweede maal vertaald. Eerst had hij zijn beambte dem droom vertaald, ob zij kunnen hem niet de mening geven. Dan roept hij Daniel aan hen en vertaalt hem den droom. Van des vaars is dat duidelijk dat Nebuchadnezzar een grote toevertrouwe had aan Daniel. Hij wist dat Daniel een wijsheid had dat niet van mensen weer, maar van God. Nebuchadnezzar dacht wellicht dat die levende God bloos een andere of God weer, maar hij wordt bedoeld uitvinden dat die levende God de volmacht had over alles. God kan irgendwem even nationen stalen, wem hij wil, en brengt erop, wem hij wil. God bracht Nebuchadnezzar den droom om te wijzen dat God de volmacht had over alles en allemaal, en dat hij de stalte doorbrengen wordt. Daar is nog een andere zaak die hier heeft is te verstaan. Wanneer we in de 17e vers lezen dat de Heer God even mensen rijkdom op de aarde geeft, dan moeten we in betracht nemen dat het ons land ook hem zijn heeft. In Rijmer 13 eind lezen we deze weer die Paulus schreef. Laat allemaal de regering ongedaan zijn die even aanhaast. Dan door is geen regering die niet van God is. En die door zendt van God bestedigd. Dit zegt niet dat alle regeren gerecht en goed worden zijn. God heeft regeringen bestedigd dat die goed het belonen worden en dat bij ze getroffen worden. God is de Heer over alles en stelt je wisse regeren op en brengt den ook erop. Regeren worden met de vergat een rekening geven van hoe zij regeert haar. Zoals wie verheer al gezegd haar. Wanneer een regering een bevel geeft, dat je geen dood is wat God gezegd heeft, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. En andere zaken zullen we ongedaan zijn. En daardoor worden we God eren en verheerlijken. Nu de 19e bij 22e vers. Dan weer Daniel, dem zijn naam Belteshazzar is, en stout verdutst, en zijn gedanken deden aan plagen. De tjenig antwoord aan en zeid, Belteshazzar loopt in droom, en de uitlering daarvan, die niet plagen. Belteshazzar antwoordde en zeid, mijn Heer, mocht de droom te zonen zijn die hossen, en de uitlering te dienen vind. De boom, den du zagst, die groot en sterk was, dem zijn hecht wat in hemel reikt, en den de ganze welt zijn kon, dem zijn bleder stroom weer, en veel vrucht had, en dat voor alle noring weer, en je wem de tieren van de weid woonde, en de vegel in den hemel, en de oosten woonde. Dat best du, o tjenig, dan du best beriemd en streng geworden, en die medastigheid is groot geworden, en reikt bij den hemel, en in de haarschaft, bij dat eind van eerd. Wat Daniel van Nebuchadnezzar heerd, als aan de droom vertaald wordt, greep aan zeer aan. De eerste droom hoofd Nebuchadnezzar zeer hoog, wils hij dat kap van goud weer en dat gestald. Des droom bracht Nebuchadnezzar zeer leeg. Daniel houdt een wichtig aan, en Nebuchadnezzar zijn tjenigrijk, en ze weer een vriend. Daniel weer aanwellig de mening te leren, ob hij moest gehoorzaam zijn te God. Hij wordt Nebuchadnezzar de waarheid geven, ob dat jink aan niet zeer schijn. Daniel weer zo zond en leeftolig als hij kan zijn, als hij de tjenig de uitlering van den droom geeft. Hij wenst zich dat de droom leven van Nebuchadnezzar zijn vriend mocht zijn als dat het van zijn tjenig weer. Ob de tjenig sprook Daniel motto, dat hij de uitlering niet terughouden zal. De boom, die Nebuchadnezzar gezien had in zijn droom, weer een beeld van Nebuchadnezzar zelfs. Hij weer de tjenig even een tjenigrijk, die even de ganse wereld gespreid weer. Veel landen en mensen waren afhankelijk van hem. We kunnen ons vielleicht denken hoe schwer dat voor Daniel weer, dem tjenig zonen naar recht te brengen,
dat van God zijn oordeel red. We moeten hier ook behouden dat de tjenig dit beschreven deed nadem dat dit passiert. Hij geeft deze geschichte al die mensen en zijn tjenigrijk. Hij deed dat zo dat ze alle weten zullen dat de allerhoogste God im hemel zo deed als aan dat gefällt. Alle mensen zullen zich voor de levende God bergen en aan de eer en heerlijkheid geven. Nebuchadnezzar vertaald hoe de Heer God aan de mietje deed, maar hij toestonden wordt dat God over de nationen van de wereld regeren deed. Dat is nodig dat wij dat ook toestonden. Hoe zou je dit in ons leven aanwenden? Nou, dat verhält zich op de totsach of du een Christ bist oder nach in deine Sünde leefst. Wann wir dem Herr Jesus aus ans Heiland angenommen haben, dann bringt diese Schrift und Daniel uns in großer Trost. Wis Gott eben alles regiert, weet hij kriegt, wat in de Welt verjet, und da ist nichts, dat arm eben rauschen kann. Und Gott sei Dank dafür, mehr als dort. Gott wordt die Sache ab dieser Erde und auch im Himmel so direkte, dat die Sinnwelle erfüllen worden. Sogar so eine Sache, die wir nicht verstanden können. En die wie denken als zum Schulden sind, kan hij brukken zodat die arm eer brengen worden en voor ons goed worden zijn. Dit is wat we in Rijmen 8, 27 en 28 lezen. En die aan zijn harte ongezicht weet wat hem juist zijn zin is, dan hij bidt van de heilige nog God zijn welle. We weten ober dat alles toop arbeid de dead tom gode voor den die God leef hebben, die nog God zijn ziel beroepen zijn. En dan 1 Korinther, de 10e kapitel, en de 13e vers zegt, daar is nog geen verzekering even te komen, buiten zond wat alle man met bekend is. Ober God is true, en wordt niet toelaten, dat je zullen aan je rater verzacht worden, als je verdragen kennen, en wordt met die verzekering een weich maken, zodat je dooruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wann du aber nicht bekehrt bist, mein Freund, dann ist dort eine ganz andere Sache. Gott ist über alles. Er ist der Regierer. Er ist der Rechter. Er weiß, wer am angehört. Und bloß so, die dem Herr Jesus angenommen haben, gehören am an. 2. Timotheus, der 2. Kapitel 19. Vers, sagt, aber Gott sein Grund steht fest und hat deshalb, der Herr kennt seine eigene und wer immer sich bij dem Herr zijn Namen nennt, zal van Angerechtigkeit weich blijven. De Herr weet kracht, wer am Angehören, en zonne die dem Herr Jesus nicht annehmen, worden en zijn Urteil komen. Mijn Freund, wenn du nicht bekehrt bist, dan kom nu naar dem Herr Jesus vandaag, dat du weten kannst, dat du in Gottes Kind bist. Johannes 3, 36 sagt, wer an den Sehen leeft, heeft dat ewig Leben. En wer den See nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sein, aber bleibt ohne Gott sein Ohr. Und mag der Herr deine Augen aufmachen und die Licht geben, dass du selig kannst worden. Mag der Herr und Allah segnen.

Ek mag ons eenvoudig toe roeden en ons vragen: wat kan ik doen dat uit mijn leven, uit mijn kerba, met dat wat ik leef, dat wat ik doe, en zien als voor de mensen rond mij? Het eenvoudigste je zegt is: zo on Jezus leven als de schrift zegt. Deze vrede zelfs te gaan en deze erkentenis zelfs te beleefd gaan en immer fresh ons opmutteren en dat wat we dat ook beleefd gaan. Dat ik zijn door genoeg geraad, wo ik nisch weet wie, geen weet hoor, ik weer eigenlijk verdammt, ik weer verdammt, ik zal verloren gaan, en nu, een kind Gottes geraad, en God wil mij in zijn rek brengen, dat zal mij een vrijheid geven, en dat zeg, dan wil wie ook deze vrijheid rietstroom, en dan worden ook vele woorden in je deel komen, wo wie worden en andere te zien zijn. Ik mag nog met ons alle te beten. Herr Jezus, we danken die dat du in deze wereld gekomen bist. Herr, we danken die voor die woord, dat we erkennen kunnen, wo we on die leven zullen. Dat we allein door genoeg geraad zijn, dat du de Herr bist, dat er geen andere is, dat du de einzige bist, en dat du zelfs God bist, dat du zeeën geeft, en dat du zoveel meer geeft, dat we kunnen een zeeën zijn van onze omgeving, van onze families. Herr Jezus, ik bid dat u in iedereen een van die we zenen, dat we veel meer hebben als voor onszelf, dat we een en de anderen ook kunnen zien zijn. Amen.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo mamas en al die toharja. Dank zijn voor je aanschouwen te dissen Mom te Mom program. Ik zie Maria Friesen met Jean Tia van Deel en ik koop je hand bij zoveel in zaa gouden op Ramon naar je hoort. We gaan de laatste podeel al er nog veel regen je hoort. Oba dat neem ik al veel leven als Isring of Schnee. En ze staat op Engels voor een zang. April showers bring May flowers. Zodat so regen in april brengt je de bloemen in de maimonet. En dat zijn ik al rijd voor de schmakke klieren. Dat kan een nieuw oud zijn dat het ontvangt oleweng te blijven. En kleine knappes komen aan de boom noen en zo wat. En we gaan aan ons hof al een paar planten voor al ontvang op te komen. En een vreed zich al zei het uit toe. En een heinetslever in mij komt als je moeder staat. En zo mij ook het dit moet een beetje toe reden bijzonder wel. Mom to Mom program als je bijzonder voor de mamas. Oba vlieg een beetje te de mamas reden en denken houden hoe wertvol die zijn en hoe wichtig door is al die dingen wat een mama deed en ook hoe wichtig door is door een mama voor zichzelf ook zorgen deed, während ze ihre kinderen zorgen deed en eind optragen deed. Mijn monat is ook de Maternal Mental Health Awareness Monat en deze week bijzonder streven verschillende steden om zijn bewustheid te brengen over maternal mental health, zodat moet je zoveel voor mamas, bijzonder de zwangertijd, dat ze om ihre nerven zorgen doen, ihre mentale gezondheid. Zo, verschillende steden die doen je deze dag te zien zaten en die proberen veel beleid te aanbieden en veel bewustheid te brengen om deze thema. Wil ze dat zeer wichtig dat we nu onze mamas oppassen doen, dat we een onder onze staten doen en uithalpen doen. Waarom is dit zo wichtig? Wel, wanneer een duur zo raar nadenken deed, wanneer een de mama helpen kon, duur kon een de babies helpen, de kinderen helpen, en den ganzen familie helpen. In all de verschiedenste landen, nicht bloß Knorra, nicht bloß mank Dietje, aber in all de landen mank all de verschiedenste Kulturen und so wort, du san je so viel aus eint, uit alle fief nie mames, wo derch eine sarten Nerventrubbel en mentalische Gesundheitproblemen derch gun. Mes ama oder ihre Mool amuls, gun sie dort durch und dort werdet anwohrendet und dort sie Haupt zu verkriegen und eine Mool du durch haftet sie trüge und lebenslang utfohlen für beide Mama und die Kind. So dort ist sehr wichtig dort wieder am Reden tun, dort wie unsere Geschichten mitteilen tun, für die Janje wird vielleicht schwere Tiden sind durchgegangen und dort aber haben sie für sich geholen, wills eine Mool kann es bloß so sein, dass einer so denkt, dass es nicht so schwer ist, wo einer sich dort glauben wird oder das. Oder vielleicht denkt einer so, dass der Nächste einem Wort rechnen dürfen, oder so denkt, dass einer nicht eine gute Mama ist, oder wie schämen uns, nur halb siegen oder nur halb frieren. Und das ist so, dass früher von jeder Kultur, wo immer alle die haben, wenn die einmal Mama waren, du nur aus der Recke Menschen sind oder aus der Arme sind, du nur aus de witte Menschen sind, oder schwarte, oder wo immer. Wir haben all die Gelegenheit, dort wir kann Nerventrubbel kriegen, und mentalische Gesundheitenprobleme haben, während den Zeit, wo wir Babys haben, und kleine Kinder proben abzutragen. Wir müssen sein, unsere Sendung zu anderen um diese Sache. Und eine Wurzeln Dollar so denken, dort du keine Gesundheit hast, ohne mentalische Gesundheit. Dort mentalische Gesundheit ist krank so wichtig als die körperliche Gesundheit. Und wenn einer nie wird auf einem strübeln mit einem sein Körper, vielleicht hat eine Entzündung, wird einer nur krank, hat einer ein Knochenbrechen und Körper, dann wird einer nicht mal zwiebeln, einer wird wutzert ihr Stück nur einen Doktor fahren damit. Oder vielleicht fängt einer an mit einem sein Hort trübeln zu haben, oder einem mal trübeln mit engelhaftig zu sein. Du wird einer nicht so viel zwiebeln um eine Halbsiegen. Aber doch, wenn das erst kommt, unsere mentalische Gesundheit, For vor amma ihr seag, vi tviblen lang, aia vi no halb siegen. In einemol, bloß man on den reden o korn genug down. Oba, vi wehren ans dufan, vi schämen ans dufan, en vi holen dat ola to ansalz. So du ask je ein Website, wo ik veel van dit information ha van je kreeg, en dat website nansik, World Maternal Mental Health Day, en dissen website roots, dat je duur uitlang woeweeng dat het wichtig is en woeweeng wie woeden zalen streven dat verstet in onzen verstand te staan en een andrung te merken duur maat. Früe zijn besonder verlaatsbaar to irgend zart mentalische krankheiten even ruut während den tijd wat ze babes han. En dit kan direct in andernis merken ongriepen on ere kind, on ar zelts. En kan van een lange tijd voor haar körperliche, verstandliche en gevoelsvolle troubles merken. So durch de belier, durch bewustheid, durch met een ander reden, kon een zijn een den andere wingen te staan en uit te helpen, door een beter kon deze tijden durch gaan. We zijn niet gemerkt om die alleen drehen en ons fehlt dat we een ander uit helpen doen, wils onze kinder fehlt dat we zo gezond als mogelijk kan zijn voor aan. Wann we voor de mama's zorgen doen, dat kon een positieve aandrang merken aan de familie en ook aan de nuberschaft. En zoals ik eerst al metdeeld, weltraum zijn die dat van ongeveer eind uit alle vier vrouwen trubbelen met irgendeine zart nervenkrankheid. En die zijn ook dat van ongeveer 7 uit 10 vrouwen die verstärken ihre Troubles, oder die doen zich so dat as nicht so schlamm, was dat werkelijk as. En die kriegen geen ungestattung en geen halb met deze nervenkrankheiten, en dat kon du durch ihre kinder en ihre partner en ihre families angriepen. Nervenkrankheiten doen nicht bloß groots de mama angriepen, die kan de ganze familie angriepen. De zijn dat moraag nach, wanneer mama troubelt met nervenkrankheiten, of met bedrektfeilen, met angst gaan, wat amma dat omwoels as, dat eind uit alle tien voeras, krijg ze goed, fang on met ere nerven te troubelen, en feilen zich zo dat de bedrektfeilen, of ängstlich feilen, of ook irgend soort nerven troubelen. Dat is schwaar voor een van die dat onzijn kan, dat ere eigen partner troubelt, en die aber nicht damit helpen kann oder verstehen nicht, wo sie damit helpen kann. Deswegen ist es wichtig, dass die ein mit den anderen damit vertrauen tun, durchreden tun und wieder siegen tun noch halb, so es dort fehlt für jene Familie. Dort jene Familie kann dort gesünstet sein als möglich. Ich höre mal an WhatsApp probt ein bisschen zu beforschen sein, als du würden Wasser sein. Wat würden ein bisschen mitteilen ihre eine Geschichte von wat ze jenge wieren en van wat mamas voor eentje doen horen, wat ze vielleicht nog denken doen, oder wat zeer veel weet voor anje was wie, want het vielleicht ook niet besonder wat groot het wie, aber dat een groot het ungescheid aan ere kindheid gemerkt hoor. Ten bijspel, einensle wat een groot het aandrang voor mij gemerkt hoor, als mij kon het nog klaar denken als ik jenge wierk, wie vielleicht bij 10 of jaar oud ram, en ik deed je dan mol opwaschen met een van mijn nichten taub. We hadden geroots een taub komen gehad. En we deden mol dat opwaschen en zo wat. Al dat wat mol veelt nu een multitan met zo'n grote heer. En ik kon het zo klaar hier en hangen mee als mijn mam dat zo acht hoeveel weet dat weer dat ik haar helpen deed. En wat van een fijne helpen ik weer. Zij zei dat niet gelijk taub te mij. Aber die deutet zu sein, dass sie das wisst, dass ich dort auch Sache hören würde. Dort wie für mich so viel wird, und bei diesem Tag, da denk mir dort, und du darfst heute eine viel mehr Mut zum Uithalten mit Wasserdingen, eine viel sich so geleid, du darfst. Allmals, ich hör nicht viel, was Antwort die kriegen von dir von WhatsApp, aber die wären zwei besonder, was ich würde gleich mit jemand mitteilen. So einer, der teilt ein bisschen mit, was er viel abgebüht hat, als er jung wie. En dat is in Margaret Vath. Haar biedt zo veel op, als ihre mama moet haar gezegd had, dat van haar hulp veelt, zij weer amme reit hem haar welig uithalpen. Zo'ne poa weer, aber die kan zo'ne aandrang merken aan onze kinder. En ik leef eenmaal verjaard einer durfan, die kleine dingen wat einer kon doen voor einzine kinder, wat eend er nog veel opbieden kon, abmuntern kon en veel moed geven. Dort ondert vorig van een anderen vriend gekregen, Annie Reimer, en zij had een geschicht oder een poem met gedeild voor mij, dat wir op Engels geschreven, aber tom dessen program vorig merken, dat ik zo, ik würde zo goed als ik kon, dort eva plotich eva zaten en met deild met junt. Wer de schrieve as van dessen poem, weet ik niet, aber mi janke dort de wegen met te deilen, en ik kjub die neem desse wird van ganzen horten on, en vergeten niemals, woveel wird jeder einer van jünd as en jeder einer van jünd haft. Dit geschicht as genannt Moms. Gott erschoft verbedachte Mames, tim Ideen bewiesen. Hij erschoft reinliche Mames, tim Trost in Gemak bewiesen. Hij erschoft sorgfältig Mames, tim Rü bewiesen. Hij erschoft lachrige Mames, tim lachenden Spußen bewiesen. Hij erschoft de stromend uitgrablen Mames, tim Scheinheit bewiesen. Hij erschoft de aktive Mames, am Gesundheit te bewiesen. Hij erschoft de kreuwe en uitreidende Mames, am Gemeinschaft te bewiesen. Aber hij verlangt nicht, dort wie all diese Dinge streven te zijn. Hij haft ons nicht erschoffen, tim all die Dinge zijn. Doch aber so viele von uns proven, all die verschiedene Mames te zijn. Wie kicken andere Mamas an en denken, wow, kick mo wo ze ihre Kinder liet. Sei versteht so gut Multiten uit te plunen reiden. Wo haf sei de Titem all de Dinge mit ihre Kinder top down? Und, inne stehe dort wie so denken, du das je so wundervoll, wot ze alles dat. Wie denken leibe hänger an, mit Scham falle Gedanken. Ek wud zaun dollar so streven te zan os soi. Nicht so. Lang nicht so. Wenn du die feilst, dort du nicht all die verschiedene Mames kost sein, wenn dort sehr schwor ist, tim de verbedachte, reinliche, sorgfältliche, lachrige und uitgrabelnde Mam sein, ist es mehr und wenigst du best dein nicht. Und weit die Wort? Keine von uns sein. Keine von uns kann all die Dinge sein, ohne so feilen, dort wie unseren Verstand verlieren wollen duran. Ik zie de zaak, mam, wat leeg zelfs multieten te merken, eenmaal dingen top met de kinderen te doen, aan helpen met ihre homework, en leeg dan goed vast om te voeten en kusses te geven. Aber, doet me niet proven aan te bellen dat ik zal helpen met wat uitreiden, oder aan de kinderen stroom meer aan doofer. Die mam zie ik niet. Mijne kinderen waren vleeg verwillerd looten, en wie waren lood zijn, aber weet je wat? Ik kon niet al die zart mames zijn. En mij is door al gans en oud proven die te zijn. Wens ik kon met de waarheid zijn, mij is dat zeer schlecht van ik uitreden zal. Aber ik heb een vriend wat zond als dat zeer schijnt. Zij heeft zoveel last ervoor en fängt veel vrede aan. Als zij dan een betere mama als ik? Vlecht. Aber niet wens de uitreden wat zij plunt. Wie kan alle verschiedene dingen goed doen? Hebben alle last voor verschiedenste dingen? En zijn gezengd die vast met verschiedenste goeven? God heeft ons alle erschaffen ten wundervoll en verschieden zijn. Wegens onze kinderen zijn ook alle wundervoll en verschieden erschaffen. En weet je wat? God heeft ons alle kracht dort gegeven wat ons fehlt, tim onze kinge eer mama zan. Keine onre eer. Onze. Zolang dat du an leifs, en an des amma waren nu jezus hanwiesen, bast du goud. Jo, et as so leich os dort. So, hier nie groets op met proven all de onre zart mamas te zanen. Du as bloes eine mam, wat dien kind fehlt. En die mam, bast du. Ik bid je han alle een wunderbare Mutterstag en dat je alle doen denken dat we eind in anderen proven unge te starten en u te helpen.

En ze dachten zich, ach, wat kan dus eenvoudige man ons al omduinen in drouwen, we zal hij den rein ophouden. Wie waren mol zijne, gaf de koning grimmig de antwoord. In bult houden ze de weet van Elia, ook Elia zelfs vergeten. Doch, wat wie passiert, de mensen komen uit ihre hieser uit en zagen dat ihre weide, de akker, dat veld, dat gras al langzaam verdrieën duidt. Het gaf geen drepje touw. De dag waren te weertje te maunette, aber het vol geen drepje regen. Dat gras verbrennt, dat wordt gans bruin, die eet verdriecht. En zo gaf het ook geen bleder mei aan de boom. Geen einzige vogel zonk mei. Dat vieh dat brel klorend verdarscht. De zon brennt heut vom Himmel rauf. Keine Wolke weer am Himmel te zijn. De mensche sind op einmal so ja bedreit. Wann het geen Wutter jeft, kon jok nisch mei wausse. Dann wird het bestimmt eine Hungersnot jewe. Wat seele se blöss morke. Wat de Ahab dat nu verstone, in Gott die horche? Wat meist du? In wat het Volk Israel sich dran erinnere, dat het im Gebet zu Gott rede kann? Oh, aber nee. Heuchmo, wird die König euerlich es in Taubedeit, in schricht seinen Knecht an und sagt, wo war es des Elia? Seht am, und bringt dem Futz noch mir, denn dem hat Sturve.

0: De klok is 5, maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hier als de zeer zeer interessante geschichten horen. Wie wensen jullie veel vrede bij het horen.

Hallo Tjenja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

dat zware gewassen. Maar eerst wil ik in Hebreeën kapitel 5, versjes 14 tot 16 lezen. Hier zegt dat ze dit. Wens wie Jezus Gods ihnen zijn als hohen priester hebben, die durch den ganzen hemel gegonnen is, wel wie aan ons bekendnis vasthouden. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann, aber einen, der in alles korrekt so versagt worden ist, als wir sind, aber ohne zu sündigen. Deswegen, weil wir voll Vertrauen um die Noten trauen können, dass wir Mitleid kriegen und die Not fangen zu der rechten Zeit, wenn uns der Haupt neidig fehlen wird. Das schwere Gewässer. Jason fühlt sich ein bisschen schuldig, als er sich reitmilch zum Schluppen gönne. Er wird von der bei seinem Freund sein Haus gewasst, und er und sein Freund haben einen Film gecheckt, was seine Eltern ihm ganz oft gesagt haben. Er wusste, dort wäre nicht ein guter Film, aber sein Freund wollte sehr gerne checken, und er hat bloß nicht Nerven gehabt, dort oft zu sein. Und dann, als sie erst fertig hatten mit dem Film, dann hatte sie nach Goldraum gespust. Er wusste, dass sie hatte Dinge gesagt, was sie schlecht wäre. Er sah seine Bibel durch ab seine Kommode liegen. Ich habe von dir noch nicht mal Bibel gelesen, sagt er zu sich selbst. Aber mir jankert dort von dir bloß einfach nicht. Ich habe auch noch nicht gebet von dir. Vielleicht soll ich noch schwind ein Gebet sein. Aber Gott will allemal nichts von mir hören von dir. Er ist mir sicherlich doll, dass ich nicht sehr schmack wir. Und damit lädt er sich im Bad und prüft ihn zu schlupen. Dort dir den Nadel steht, aber mit der Zeit kann er ihn schlupen. Den nächsten Tag, nur der Schild, wird er ein Stück allein zu Hause. Er nimmt sich ein Ball und fängt an in der größten Stufe, den Ball gegen den Wand zu schmieden. Dort ist ein gutes Ding, dass Mama und Papa nicht zu sind, dachte er sich selbst. Sie würde mir sehr doll sein, wenn sie das sagen, und dann würde sie mir auch sehr bestrafen. Er schmeißt den Ball noch einmal, und dann, bam! Korrekt so hastig liegt der neue Strome gelassene Lamp auf dem Flur. In duizend fijne bieten. Hij neemt zich schwin een basem en vierde glas op en schmeit dat in de meldhuis. Den oevend, no omkast, vroeg zijn papa aan als hij wil wel het knipspraat spelen met hem thuis. Dit ging hem gewoonlijk ook zeer schijn, aber van deel kon hij zijn papa bloos niet in de ogen tikken. Hij zei bloos dat hem interesseert van deel niet. Na, wat was er dan liever? Dombraad spelen of de buite gaan een bal spelen? Vroeg zijn papa. Nu pleut hem zijn gewassen al zo zeer dat hij bloos niet langer kon stellen zijn. Papa, du wirst nicht willen met mij spelen, want du eerst weet wie zeer verrekt ik je was, zei Jason. Met tronen in zijn ogen. Hij vertelde papa waar hij de lamp had tweegebroken. En hij vertelde hem ook waar hij gisteren weer ongehoorzaam geweest als hij met zijn vriend tip weer. Mij is dat zeer schuld, dat du niet best gehoorzaam geweest, zei papa. Aber ik zie vrouw dat du mij dat verteld hast. Ik dacht, du wirst mij zeer dol zijn, zei Jason. Oh, ik zie ook niet zo erschaftig met die, zei papa. Aber ons himmlische Vater heeft ons een voorbeeld gegeven, wat wij zullen nu volgen. En hij is immer welig ons te vergeven. Wann ons de zin leid is, en wann wij onze zinnen bekennen te aan. En dan wascht hij de alle weich en merkt ons wat ganz rein. Dan kennen wij ware goede Gemeinschaft haben met aan. Er kann sein, dass die erste sehr schwer warst an den Gewässer, und die erste doch wirklich leid. Ich vergeb die dort doch. Und damit fällt Papa am Arm und hält am ein Stützchen fest an sein Hort.
Ik wil bloos verlangen dat du de lamp betoeld is met dien ene geld en dat du een geudig steed niet meer kost bij den vriend in huis zijn. En vielleicht wordt die dat niet zo erscheinen kunnen, aber de Bibel leert ons dat wanneer we ander wordt errichtet dienen, dan zullen we ook ons beste dienen dat waar de reich te merken. En dat wie ook dine mama er de lamp en ik blijf de zust aan de betoelen. Oh, dat deed ik zeer wel, zei Jason. Ik wil zeer jaren dit schwore gewassen los worden. En ik blijf ook welig weg van mijn vriend zijn huis. Ik wil niet meer mij laten bereden. Ze zijn de dingen te doen wat niet reich zijn. Dat is dat bloes niet weet. Lothar den oewend, als hij zich waar de ruidmerkt om schloppen gonne, dacht hij nog eenmaal even alles wat passiert weer. Hij wist dat hij hard niet wilt met zijn papa type spelen, bloos ween hij weer ongehoorzaam geweest. En hij had zijn goede gemeenschap met zijn vader gebroken. Hij wist dat ook, dat hij had zijn goede gemeenschap met God gebroken. Hij had niet eenmaal kunnen beden, of de Bijbel lezen ween aan zijn gewassen zeer plauwen deed. En kreeg door knijt hij zich hand bezet bad en vroeg God om vergeving. En dan neem hij zijn Bijbel en los God zijn woord. En daarna kon hij veel lichter aansloepen. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Hast u eenmaal ergens een ander weinig doen? Hast u ergens zin begonnen wat die aan die gewissen pleegt? Vindst u die ook zo als du kost niet meer andere in het juwetje? Of du wist niet meer met de typzijnen wen die hast er wat errichtet aan je doen? Vindst u die schuldig? Gelijfst u vielleicht dat God is die daal wegen du hast wat errichtet je doen? God zegt ons in zijn woord dat hij wat ons ärmer aan zijn zende vergeven wan ons dat leid is en wie onze zende betjane te aan. En God is ärmer leeftoelig en reid ons God rein te waschen van onze zend. En hij wil jere goede gemeenschap hebben met ons. Wanneer du irgendwat aan dine gewassen hast, duw dat te God betjane en neem zijn vergeving ook aan. Dan is dine schuld weg en dine gewassen waren ganz klar. En dan duw dien beste dat reich te merken. Met den wem du je staat hast, dan wirst du ware Frieden haben im Hort en goede Gemeinschap haben met Gott en ook met andere Menschen. Ans Bibelvers zum Utwendig leren wir in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Hier sagt es ist dit. Wann wir unsere Sünde bekennen, dann ist heut treu und gerecht en verjeft ons de zenden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Onze gedanke in deze geschicht is, bekenn deine zenden te God.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzanne om deze aandacht te hartje. En ik wil me ook zeer vreden, want je wil niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het slijt. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle der gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broeder zijn opzicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familieleven en dan kwam met zijn broeder. Nu kreeg hij ook nog een klein loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broeder die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijd merken. Dan traf zich dat Hannend waren, dat zijn broeder niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broeder zijn steed nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik hem al zei ja goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch, ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalio met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd had, bleef hij in de katalio ramen, zet hij met eenmaal door zijn zendersche maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zendersche kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat pas zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan jet hij zo gestart naar dat restaurant en wies de andere mejales door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een mejaal, nu moet je over Wuhan wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn en wo stroomt die best. Hij weet over niet Wuhan, hij zegt, du hast nur nicht ne chast. Ook niet een begrafenis wat nie wat aangeet. Dan zegt een mij, ja, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wel stroom die in werkelijkheid best. Maar Gordon kent niet van de kerk. Dan zegt hij mij, ja, ik wil zondag met die met komen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Nicht wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn neerkleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat die prediker zei, waarom interesseert dat door? Die mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat weer hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van die hem zoveel moet gereed, dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk naar hem, ook nog waar aan naar hem. Ook wanneer geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van die Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zozeer geliefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan hem geloven, niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zijn leven oven. Dit meer kan zeer onruhig. Hij had nog nie eier dat gewassen gepleegd. Ik denk einen zondag nog zijn prediger en red hem daar weer in aan. Dan zag ik die prediger, die pleegt dat gewassen nicht, wie wir stout en zenden. Nu overfangt de juist en die aan te arbeiten, hast die van Jezus geheerd. Nu feilst du dat, du bist te kalt gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kauft zich dan een Bibel en funk hem al aan te lezen. Dan funk hij bald uit dat. De Jezus weer werkelijk de zeiligmerker, wo de prediger immer van red. Hij horcht zeer van dan aan naar den prediger zijne predigten. In einen Sonntag nur der Andacht redet er dem Prediger war er an und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt nicht so viel, bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, hij leert hem dat klaar uit dat Jezus voor zo'n mensen als voor Gordon, ook voor anderen, in deze wereld gekomen is, om zeilig merken die wat verloren zijn. Zij knijden zich aan en Gordon roept den Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Er kwam de vrijheid in zijn horten en zijn horten nog niet erleefd. De prediger zei hem dan, die vriend, die wordt nu bald komen en die wordt die wel in de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, wanneer een mens Christ wordt en vrouw is. Dan wees hij aan naar Johannes kapitel 4, vers 24, waar Jezus zegt, ik zei u de waarheid. Wer mijn woord heert en den leeft, wer mij geschikt heeft, heeft dat eeuwige leven. Hij kent niet aan je recht, aber er ist vom Tod zum Leben derich gedrungen. Die Prediger sagt, lehre dich dem Falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sieg gehen und du wirst stärker worden. Gordon ging nach Hause, sei er Frau in sein Hort, und er wundert sich, wou dat zo'n kon geven, dat een nieuw leid, zo'n ongeschikt kon merken aan zijn leven.

wordt om anderen te helpen, wie brokken wordt om God te eren, zijn rijkdom weer te drehen. Hij zegt, dan leiden wir ons einen Schatz, oder wir sammeln uns einen Schatz an, nicht irdischen Schatz, aber einen Schatz mit Gott. Und weet je wat ik leef dat meint? Dat eeuwige leven in hemel, dat is de geloven wat ons raden deed. Dat is de werkelijke geloven in Jezus Christus, wo derg wie je raad worden zijn. En ik heb zo lang immer gedacht, zolang ik je raad zie, ik op hemel merk, dat is alles wat wichtig is. Dat is alles, over de jaren, wie ik dit gestudeerd heb, Eva, wat God ons geven heeft in deze wereld, en wo wie dat brokken doen. De Bibel heeft zeer veel te zijn, Eva, dat wie God hier brengt, dat wie anderen met helpen, dat wie dat niet bloos voor onszelf brokken doen. Ik geloof werkelijk, dat Jezus, wat die zeer rijkelijk beloon, wat zeer rijkelijk voor hem geleefd heeft, en niet bloos voor zichzelf. En andere weer, de Bibel zegt dat Jezus wordt een dag terugkomen met zijn grote beloning, te die wat aan zijn truje was. Zo so voor mij wie hen gegeven voor hem, zo voor geraten aan zijn beloning. En ik mis dat gans klaar geworden, der ik dat studeren, dat die beloning, wat hij wat met kom, wat hij ons wat geven, der ik dat wie hen voor hem zijn rekening geleefd, die beloning, die wat we kriegen voor de eeuwigheid im hemel. Dat wat voor de eeuwigheid onderscheid merken, wo we den hemel worden ervoor. Ik geloof dat werkelijk. Dat is wat ik hier van Ruud kreeg. En dan zeg ik Timotheus, den Schatz niet hier te sammeln, aber met jeven sammelt u den Schatz im Himmel, sagt hij, der einen goden Grund für die Zukunft leicht. Dat wat ik verstaan over die zijn deed. En dan zegt hij dan te laatst te Timotheus dit. Vers 29. O Timotheus, hou dat zeker wat God die onvertrouwd heeft en heb niets te doen met dat laadje weltliche gepluider en dat je strijd dat je verstalen zal, dat zij veel weten. Dat is wat aan je vergeven en zijn toederig van geloven je eert. Blijf en de genoed. Zo, hij zegt hier, deze laatste weer, nummer 1, hold dat zeg je wat God die onvertrouwd heeft. Hij redt hier van de waarheid van den geloven, de waarheid van wat God van ons wil, de waarheid wat een prediker als een prediker Timotheus de kerk verleiden deed. Hold die on dort, blijf bij dort. En de waarheid wat besonders de goede nieuwheid van Jezus Christus, nicht? Dat we doen blijven, dat we helemaal niet vergeten, waarom we geraakt zijn. En waarom het zo zeer wichtig is dat we dat met alle metdeilen wordt de opzend te horen van Jezus Christus. Dat is eind. Houd die aan dat. Dat de gouden nu recht. Tweedens, heb niets te doen met dat laadje weltliche gepluider en dat je strijd. Geschichten nu vertalen. Besonders von Menschen, Geschichten, wo uns vielleicht die Uhren kitteln, über das hohe Dunkel mehr, nicht? Das wollte ich sagen, das hat nichts, zu tun mit dort Ladje, weltliche Geplüder. Weil ich glaube, dort redet uns sich selbst. Plüderen, Ass, in Gott seine Uhren, eine schlechte Sache. We hebben alleen wat van dingen reden, wo we in de nächste keer motor spreken en opbuien en zo verder, right? Dreden zegt er, denk derich, bekik duip. Denk duip even wat du hören deest, wat du tohorchen deest en wat du geloven deest. Hij zegt de Timotheus dat hij zal dort duip derich denken, wanneer weer kämt en die zegt, hey, Gott hat mir geschickt,

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Jezus zijn gelijkenissen zijn niet plus interessant. Die zijn ook leerrijk en zeer praktisch. Dat schijnt zo als wanneer ze immer krijgt doortrafen waar wie een jeder persoonlijk is. De gelijkenissen zijn immer wat uit dat alldagsleven en geestelijke aangewand. Zoals wie moet eier zeden is dat een irdische waarheid met een himmlische bediening. Vandaar hebben we twee geschichten in Lukas kapitel 11, de vers 5 bij 10, en dan Lukas kapitel 18, de vers 1 bij 8, die ons verzeet je een wichtige waarheid met te delen. Dat thema is, geeft niet op. Voor de vandaagse boodschap delen we uit Lukas kapitel 11, van vers 5 bij 10, en dan uit Lukas 18, de vers 1 bij 8 lezen.

0: aan zijn programma's en al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en een cassette met twee programma's kost me plus $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van deze station, waar je de van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je de van Canada touwschetten.
1: De nummer voor dit programma is 636. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programmanummer 636.
0: We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strolen. Mocht Gott die rijklich sehen.

We hopen dat je door het vandaagse programma de boodschap en leiden wat het hem zijn geweest is. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier een weer programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending of irgendeine andere van onze zendingen hebben, dan schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons ook pinklich en maken ons moed, dit is deins true wieder te maken. Die hebben ons weitgeloten dat je voor ons beden, en wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met Jünd. Wird Jens am einen Weg weiter hieren.

Dit is het plotische programma De Gouden Oorrecht. Zijn redenen is Paul Klose. Jezus zei, de arend is groot. Zo weer dat thema im laatste programma. En van hemel en eerd ook vergonnen worden, Jezus zijn weer worden niet vergonnen. De arend wordt groot zijn. Uit alle veldje en sproken worden mensen voor God zijn troon zijn en arm aanbieden. Jezus zei, maakt mal de ogen op en check nu de arend, der is al riep en rijtum arende. Zo lezen we in Johannes 4:35. Am dat zal dat vandaar komen. Maakt mal de ogen op en check nu de arend, der is al riep en rijtum arende. En wer die aanbrengt, zei Jezus, die krijgt loon en sammelt vrucht voor dat eeuwige leven, zodat die door zaait en die door arend, zich taub vrijen kennen. Denn hier is de spruch wo, einer zaait en de andere arend. Et schijt junt, dat de arend, wofür sie nicht arbeid hadden. Andere hebben de arbeid gedaan, en sie sind in ihre arbeid neingekomen. Dit is dat, wat Jezus zegt, als hij zich met de Samaritische vrouw in je hulde had, als de genie je gone weeren brood te chijpen. Het is God dankbaar, dat het junt vandaag waar hij bereizen kan. Maakt mal de ogen op en checkt nu de arend, der zal riep en rijt om arenden, om dat zal dat vandaag gaan. Leider moet ik vandaag met een schlechte Nachricht aanvangen. Ik heb dit thema vandaag zo gewählt, wil ze wat zeer troeit hield, wat mensen ernten dan. Dat is de val van de zin. En die viert tom dood. Jezus overzeed dat hij gekomen is en dat leven gebracht heeft. Dat hij dat leven brengt. Dat hij dat leven brengt wordt voor alle mensen die naar hem komen. En hij wordt tjeinen uitsteken die hem geloven naar hem kent en zijn zinnen los die hem aflaagt. Dat is een zeer goede Nachricht. En ik roep je toe, lieve Tohira, wel ons door te vrijen. En wel God bidden dat hij ons wijzen mocht. En dat hij ons helpen mocht, dat we de ogen opmaken en de riepe arend zijn. Dat we deel hebben kunnen aan de arend van Jezus Christus. Lieve Tohira, ik lood je aan wel te beden. Himmlische Vader, we danken die. Dat du die Gebeder erhierst und Urbeder in deine Arend schätze lässt. Wir danken dir, dat du auch von dort noch Menschen rupst, die dienen rup hieren, die dienen rup annehmen, die dienen rup gehorsam sind. Herr, in besonderer Weise will ich von dort für die Tohira beten, die dienen rup gehiert haben. Die dienen rup hieren, die dienen rup hieren worden. Haar offenbar die, der stehenden Heiligen Geist, und schenkt an der Erkenntnis und der Kraft, die gehorsam zu sein. Und trotz all dem Schworen, der Schule, in die zu bleiben. Haar halb uns, die Uwe aufzumachen. Halb uns, nur die Arme zu checken, die all rieb ist. Haar halb uns, dort zu erkennen, dort der Arme all reid ist, zum Arme. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.